0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnet Rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Clara, live.

Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Clara Live.

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: Clara Live.

0: continuo. Zes uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Vierbeinval, in het zuiden van de provincie Namen, is de natuurbrand, die gisteren namiddag was ontstaan, onder controle. Het vuur verspreidde zich over een steile helling door de droogte, maar werd door de brandweer ingedampt aan de rand van een weg. Zowat 2 hectare natuur is wel afgebrand. Gisteravond was er traditiegetrouw aan de vooravond van de Nationale Feestdag, het Bal Nationaal in Brussel. Een gratis volksfeest dat al plaatsvindt sinds 2003. En 23 jaar later is het een echte traditie geworden waar veel volk op afkomt.
1: Ik wou genieten met anderen. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer. Dus ik heb gezegd, waarom niet?
2: Het is chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il n'y a rien de plus beau.
3: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
4: Iedereen danst mee, iedereen doet ze mee.
0: Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de Nationale Feestdag mag ook doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger opnieuw voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook opnieuw tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. In de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
5: Somos campeones del mundo!
0: Enthousiasme daar. De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de finale, WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen bij nog 23 graden. En vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de Nationale Feestdag mag doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. Volgens de brandweer zijn er nauwelijks risico's. Onlangs veroorzaakte vuurwerk op het feest voor het 250-jarig bestaan van de VS nog lichte schade aan het dak van een gebouw in het Jubelpark in Brussel. Maar dat was een vuurwerk op lage hoogte, zegt Walter Diriou van de Brusselse brandweer, en dat van vanavond niet.
1: Het vuurwerk is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark. Zodanig dat er geen schade aan een gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
0: Gisteravond was er traditiegetrouw aan de vooravond van de Nationale Feestdag ook het Bal National in Brussel. Een gratis volksfeest dat al plaatsvindt sinds 2003. En 23 jaar later is het een echte traditie geworden waar veel volk op afkomt.
2: Ik wou genieten met anderen. Het is een goede dag, mooi, met mooi weer. Dus ik heb gezegd, waarom niet?
3: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il n'y a rien de plus beau.
4: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
5: Iedereen danst mee, iedereen doet ze mee.
0: In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. In de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
6: Somos campeones del mundo!
0: De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan. Hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt, met hier en daar kans op wat lichte regen bij nog 23 graden. En vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien.
8: Ja, viva in Spanje, maar vandaag is het toch vooral viva Belgica. Ook op deze nationale feestdag staat er een espresso klaar voor u. Goedemorgen en welkom.

Si Vittorie, si belle. Een madrigaal van Claudio Monteverdi in een instrumentale versie van Louten Compagnie. En ik denk dat u aan een paar beginmaten genoeg hebt om te weten welk stuk ik nu ga draaien.

0: Anna Lucia Richter zong Schubert's Ave Maria. Het meest bekende misverstand uit de muziekgeschiedenis, want Schubert heeft nooit een lied met die titel gecomponeerd. Enfin, dat helemaal uitleggen zou mij iets te ver leiden nu, want we moeten verder met onze zomerreeks. Weet u al wat gedaan vandaag? Misschien kan u onze kaart op VRT Max erbij nemen voor inspiratie. Want wij gaan deze zomer samen met u op zoek naar de mooiste plekken hier dicht bij huis. En we verzamelen al die tips op één kaart. Deel dus zeker uw verborgen parel. Maar wij delen ook onze tips. Of tips van gasten die hier de voorbije tijd passeerden. Zoals Barbara de Koning, die in Pompidou expos recenseert, maar dus ook graag haar favoriete plek prijsgeeft.
1: Hidden Gems.
2: Mijn hidden gem is het putje. Dus ik wil u meenemen recht in het petje, zoals we zeggen in Brugge. Het gaat eigenlijk om de abdij ten Putte, of de Godlieve abdij, in Gistel gesitueerd op de grens tussen het Brugse omland en het Houtland. Het is een neogotisch klooster uit 1891. Wat mij er enorm aan aanspreekt is de ligging. Het is een soort oase in het midden van de polder of een eiland. Een conglomeraat van hagelwitte gebouwen die midden in het groen plots opdoemen, ver weg van de wereld. Een soort Fata Morgana die je eigenlijk terugketst in de tijd. Je vergeet helemaal je eigen tijd. Je vergeet waar je bent. Je vergeet jezelf ook. Je bent ergens anders. Je bent in een alternatieve wereld die zo uit een droom lijkt geplukt. Maar wat is nu eigenlijk dat putje? We moeten terug naar de 11e eeuw en naar de Vita, naar het leven van de heilige Godelieve. Godelieve was een Vlaams adellijk meisje, geboren in de Boulonnais en heel jong uitgehuwelijkd aan de heer van Gistel, Bertolf. Maar na één dag huwelijk loopt het mis, ze wordt eigenlijk met de nek aangekeken, vernederd, uiteindelijk verstoten. Naar men zegt, vooral door een vuilspel van haar schoonmoeder. Het is een soort sneeuwwitje verhaal. Ze keert terug naar het ouderlijke huis in Noord-Frankrijk nu. Maar Bertolf komt haar terughalen. En uiteindelijk zal ze door hem vermoord worden. Op zijn bevel door twee knechten, twee rotzakken werkelijk, die haar wurgen en in een waterput smijten. En wat zo fantastisch is aan de abdij van de Putte, er is om te beginnen een waterput, hè, waar ze dus in vermoord is, uit 1634, met miraculeus water. Je kan er je ogen wassen, er zijn verschillende kraantjes in de koepelkapel. En dan kan je je oogproblemen hopelijk oplossen. Maar er is ook nog een charmante kerk en een devotiekapel. Maar daar sta je dan vooral, en dat vind ik eigenlijk de apogee van het hele ding, daar sta je oog in oog met het hemd zonder naad. Waarschijnlijk inderdaad een origineel 11e eeuws object. En volgens de legende gemaakt door Godlieve zelf. En dat hemd ziet eruit als van linnen. En dat heeft inderdaad geen naad. En dat hemd wil je één keer in je leven gezien hebben. Dus je komt terecht in een wereld als onder een stolp, die werkelijk niets, maar volstrekt niets met de 21ste eeuw te maken heeft. Het is niet groot, hè, maar je kan er echt zo als in een klein, alternatief wereldje in ronddwalen en verdwalen.
0: Recht in het petje. Het putje of de Godelieve abdij in Gistel, vlakbij Brugge. Een soort Fata Morgana. Een mooie hidden gem van Barbara de Koning. Ga zeker eens kijken op VRT Max, want daar vindt u dus onze kaart terug met alle hidden gems verzameld. En deel zeker ook uw eigen favoriete mooie plek, dan pinnen we die ook vast op de kaart. En mocht u nog wat extra luistertijd over hebben vandaag of de komende weken, de podcast die Barbara de Koning voor ons maakte, De Vogelaars, over onze gevederde vrienden, staat ook nog altijd op VRT Max.

Jozef de Beenhouwer speelde een scherzo van Clara Schumann. Het is bijna 7:30 nu. Straks is Sophie Verbrugge er met wat nieuws. Maar eerst nog dit celloconcerto van Karel Schamitz.

half acht, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het vuurwerk van vanavond in Brussel voor de Nationale Feestdag mag doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. Er zijn voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Wie een huis of een appartement verhuurt op de privémarkt kan vanaf 1 januari een Vlaamse premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Je kan als verhuurder maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van 37.000 euro. En de Wereldvoetbalbond FIFA start een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen.

met de Noorse trompetiste Tinnetting Helset, even naar Andalusië, in Les Filles de Cadix van Léon Delibes. En dit is volgens mij een van de mooiste melodieën van Mendelssohn. De piano begint en dan na 30 seconden komen de viool en de cello erbij. Dit is het Trio Parnassus.

Trio Parnassus met het tweede deel uit het eerste pianotrio van Felix Mendelssohn. En dit is Reinoud van Mechelen als de god Mercurius. Hij zingt, vermomd als herder, zijn liefde uit voor het herderentje Yvyse. L'objet qui règne dans mon âme.

Fama Publica van Johan Merks. Door drie ensembles samen. Amoroma, Zefirotorna en Trace. We hebben het dadelijk nog over een theatervoorstelling die nu te zien is op de Zomer van Antwerpen. Een bewerking van Shakespeare's Romeo en Julia. Door Compagnie Marius en het Schelde-offensief. En dat is een theaterhuis voor bijzondere mensen met een beperking. En de plek is ook bijzonder. Het kasteeldomein Schoonselhof, vlakbij de bekende begraafplaats. Maar dat is voor straks rond 7:15.

0: 8 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse brandweer staakt tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. En wie in augustus op reis gaat naar Noord- of Oost-Europa, kan best een vaccin tegen teken laten zetten. De Brusselse brandweer start met een 24-urenstaking. De vakbonden voeren actie tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Dringende interventies blijven wel verzekerd. Er is een minimale dienstverlening in de kazernes, waarvoor ook personeel is opgeroepen, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
1: Gisteren werden er opvorderingen verspreid in samenwerking met de geïntegreerde politie bij het stakend personeel thuis. Dus die zijn officieel opgevorderd en worden verzorgd om naar de kazerne te komen om hun dienst te verzekeren. Dus dat zijn zeker geen stakingsbrekers, die zijn officieel opgevorderd, ze hebben geen andere keus.
0: De Brusselse brandweer heeft ook beslist dat het vuurwerk van vanavond voor de nationale feestdag mag doorgaan, ondanks de droogte. Volgens de brandweer zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Wie een huis of een appartement verhuurt op de privémarkt, kan vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Pratere bekendgemaakt. Als verhuurder kan je vanaf dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen, met een maximum van €37.000. Er zijn wel verschillende voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen. En de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost- of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen teken-encefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat een hersenontsteking kan veroorzaken. Het virus kwam vroeger vooral in Centraal- en Oost-Europa voor, maar het verspreidt zich steeds verder. In ons land zijn alleen nog maar herten besmet geraakt. Voor sommige mensen kan dat zware gevolgen hebben, zegt infectioloog Steven Kalles van het UZ Gent.
2: De meerderheid van de patiënten zal er eigenlijk geen symptomen van doen. Een minderheid zal een hersenontsteking ontwikkelen met een 1-2% die zal komen te overlijden en een 10-15% die neurologische restletsels, zoals we dat dan noemen, zullen hebben.
0: De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft enkele nieuwe ministers van zijn regering al benoemd. Burnham werd gisteren aangesteld als premier door de Britse koning Charles. Hij volgt Keir Starmer op, die de steun binnen zijn eigen Labour-partij verloren had. Veerle de Vos in het Verenigd Koninkrijk. Wie zit er nu in die nieuwe Britse regering?
3: Zoals verwacht moeten veel getrouwen van de vorige premier vertrekken. Dat is ook wel traditie. Opvallend is dat de voormalige minister van Defensie John Healey, die opstapte uit regering Starmer uit onvrede met zijn beleid, terugkeert als minister van Financiën, wat toch wel een belangrijke functie is. En ook de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Shabana Mahmood, voorstander van een strikt immigratiebeleid, blijft op post. Ed Miliband, voormalig partijleider en minister van Energie, keert terug als minister van Buitenlandse Zaken. De regering van Burnham heeft intussen ook al een eerste maatregel aangekondigd. Er komt een belastingverlaging op energie en elektriciteit op de rekening van alle Britten.
0: Dankjewel, Veerle. De president van Libanon, Joseph Aoun, is op bezoek in Washington D.C. in de Verenigde Staten. Hij zal er onder meer de Amerikaanse president Trump ontmoeten. Het is de eerste keer in 20 jaar dat een Libanese president uitgenodigd is in het Witte Huis. De Libanese president wil de gesprekken over zijn land loskoppelen van de situatie in Iran, nu de oorlog daar weer oplaait. Er zal gepraat worden over de ontwapening van de pro-Iraanse militie Hezbollah, die veel macht heeft in Libanon, en ook over de terugtrekking van Israëlische troepen die het zuiden van Libanon bezetten. Dat zegt correspondente Desi Mor.
4: Ja, hele lastige besprekingen aan de ene kant. Die nadruk op de ontwapening van Hezbollah, iets wat zij zelf vertikken. De andere kant het terugtrekken van het Israëlische leger. Maar zeker ook een belangrijk en bijzonder bezoek waar hier wel door de Libanezen met gemengde gevoelens naar gekeken wordt.
0: En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
5: Somos campeones!
0: Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. De Brusselse brandweer is gestart met een 24-uren staking door de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. Daarmee begon dit nieuws. Er is wel een minimale dienstverlening. Het vuurwerk voor de nationale feestdag van vanavond in Brussel kan ook gewoon doorgaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.

De dans van Kadra uit Belshazzar's Feast. Toneelmuziek van Jean Sibelius. Dat was het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo. Straks praat ik met theatermaker Frank Dieres over de voorstelling Romeo en Julia op de zomer van Antwerpen. Maar eerst nog even Händel, nu.

0: Oh, Sacred Oracles of Truth uit Belshazzar van Handel met contratenor David Daniels.
1: Espresso.
0: Wat als Romeo en Julia niet zomaar uit rivaliserende families zouden komen, maar ook een beperking zouden hebben? Hoe kijken we dan naar hun liefde en hun intimiteit? Die lading krijgt het overbekende toneelstuk van Shakespeare nu in een nieuwe bewerking van Compagnie Marius en het Schelde-offensief. Bovendien gespeeld door een bijzondere groep acteurs. En de regie is in handen van Frank Dieres. Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen Greet. De regie is in handen van Frank, maar ook van Waas Gramser en Chris van Trier.
0: Voilà, van Compagnie Marius.
2: Ja, ja, dat klopt.
0: Je bent wel de oprichter natuurlijk van het theateratelier Het Schelde-offensief.
2: Klopt, ja.
0: Ja, ja, ja. Het zijn enkele spelers uit dat atelier die nu meespelen. Mm-hmm. Wat doet Het Schelde-offensief precies?
2: Ja, we zijn een gespecialiseerd theaterlabo voor bijzondere mensen. Dat is een plek waar we goesting en talent voor theater bij spelers met en zonder beperking opsporen, uitdagen, willen tonen aan een breed publiek. Wij zijn ergens gesitueerd in het Gentse, werken samen met Cultuurhuis Medelbeke en met de Vieze Gasten. En wekelijks komen er heel wat mensen naar ons toe om samen te spelen.
0: Ja, en waarom voelde jij de noodzaak om zo'n theateratelier op te richten?
2: Dat is een goede vraag. Als theatermaker en speler in het professionele werkveld en vanuit mijn persoonlijke betrokkenheid als ouder van een dochter met een beperking, groeide bij mij het besef dat er in het theaterlandschap ergens te weinig kansen waren voor mensen met een beperking om hun creativiteit en artistieke talenten te ontwikkelen. Mm-hmm. Zo had ik wel het geluk dat er een inspiratiebron op de proppen kwam. Ik kon samen met Luc Nuijens van Gezelschap de Rovers samenwerken met Theater Stap, twee producties gemaakt daar. En daar zag ik hoe waardevol het is om zo'n werking te hebben waarin mensen samen kunnen zich ontwikkelen, creëren en een publiek kunnen bereiken. Mm-hmm. Dus dat wakkerde voor mij heel hard aan dat in het Gentse er ook zoiets mocht komen.
0: Ja. Ja. En nu spelen jullie meteen een bewerking van Romeo en Julia van Shakespeare. Waarom leek dit liefdesverhaal jullie geschikt om mee aan de slag te gaan?
2: Ja, voor mezelf was het een heel bewuste keuze om dit verhaal te kiezen. De liefde daarin is iets heel universeel, onsterfelijk. Ook eeuwen later nog raakt het nog altijd. En we vonden het belangrijk om een gebeiteld liefdesverhaal met onze spelers het daarover te hebben, daar echt over te spreken tijdens ateliers, tijdens workshops over liefde, intimiteit, verlangen. Om ruimte te geven aan hun stem, wat is hun ervaring, te luisteren naar waar zij vrijheid in ervaren, waar zij in worden beknot of beperkt, wat het voor hen allemaal doet. In de eerste plaats zijn wij allemaal gewoon mensen. En daarin is Romeo en Julia heel sterk natuurlijk. De twee personages vechten voor die vrijheid, willen liefhebben, maar krijgen de kans niet eigenlijk. Worden gedwarsboomd. En dat is natuurlijk nog altijd een beetje aan de orde dat bij onze spelers nogal veel vooroordelen bestaan vanuit de buitenwereld. Wat iemand kan of niet kan. Of niet kan beleven. En daardoor wordt er voorbij gegaan aan wat iemand voelt, verlangt, te vertellen heeft. Mm-hmm. En dat is, wij hopen met dit stuk, met dit spelen van de kanjers die meedoen, Toby, Alicia en Piet, dat de blik kan verruimd worden. Dat er anders een beetje anders kan worden gekeken. Ja.
0: Ja, dat zelfbeschikkingsrecht is nog altijd een beetje omstreden natuurlijk. Is dat iets waar jij zelf als ouder ook mee worstelt?
2: Mijn worstelt is een groot woord. We hebben samen natuurlijk al een lange tijd moeten zoeken dat het een open gesprek heeft. Dat is niet anders dan bij een andere dochter, Floor. Dat maakt het mogelijk om samen een rust daarin te hebben en te zien van liefde is een complex iets. We begrijpen elkaar. Hoe ga jij daar best mee om? Ja. Dus dat was misschien iets meer met het vergrootglas bij de ene dochter dan bij de andere, maar toch niet zoveel verschil eigenlijk. Ja.
0: Nee.
2: Ja. Maar natuurlijk, doordat er een open gesprek is, ja, dan komen daar makkelijker positieve gevolgen aan. Ja.
0: Ja. Nu, Frank, ik las al wat reacties op jullie voorstelling. En daaruit blijkt ook wel dat er gelachen mag worden. Hè. Het is niet alleen maar
2: ernst
0: en tragiek.
2: Het is een samenwerking met Compagnie Marieus. Dat maakt dat daar de lichtheid in die tragiek heel belangrijk is. Hè. Dat er ten alle tijde wordt gezocht naar... Dat is vertrokken vanuit een heel mooie bewerking van Maas Gramser. Waarin zij alles op rijm heeft gezet. Dat het ook, natuurlijk, die rijmelarij maakt het ook voor onze spelers iets makkelijker om het uit het hoofd te leren. Mm-hmm. Dus dat had ook wel die essentie. Maar je voelt ook, dat geeft ook wel een enorme dynamiek, een enorme energie. Enerzijds de lichtheid komt boven drijven, maar anderzijds heb je ook nog altijd diezelfde diepgang natuurlijk. Want we gaan bestaan op een plek die ook met die diepgang vertegenwoordigd. Ja.
0: Ja, daar zeg je het. Het kasteel van het Schoonselhof.
2: Ja,
0: dat is niet zo bekend als de begraafplaats. Maar wel.
2: Nee. Het is een prachtige plek. Het is een ongelooflijk mooie plek. Ik vind het nog altijd verwonderlijk dat we daar mogen staan.
0: Ja.
2: Het is ontstaan vanuit een kasteeldomein eigenlijk, het Schoonselhof. En later is het pas een begraafplaats geworden.
0: Ja.
2: Ja, het is zo wat Père Lachaise van Antwerpen.
0: Mm-hmm.
2: Dus mensen komen daar wandelen. Je hebt daar eigenlijk het dagelijkse leven dat daar passeert. Daarnaast heb je natuurlijk ook wel de dood die aanwezig is.
0: Ja.
2: En die natuurlijk ook alomtegenwoordig is in het stuk. Dus daar is het de perfect match voor dit te brengen.
0: Ja.
2: Om dit te brengen. Mm-hmm. Ja, ja, ja.
0: En zo komt alles mooi samen. Romeo en Julia van het Schelde Offensief en Compagnie Marius op de Zomer van Antwerpen. Daar vindt u ook alle info, de tickets. En jullie spelen ook nog op Theater aan Zee in Oostende en in Brugge op het Adornis-domein in september.
2: Ja.
0: Frank, hartelijk dank om even tijd voor ons te maken vanmorgen.
2: Zeer graag gedaan. Fijne dag nog.
0: Bedankt.
2: Dag, Reet.
0: Bye.

Natuurlijk, de Dans van de Ridders uit Romeo en Julia van Sergei Prokofjev. Met Brussels Philharmonic onder leiding van Stefan de Neve. Het is bijna 8:30 nu. Een goeiemorgen.

0: 8:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse brandweer houdt een 24-uren staking. De vakbonden voeren actie tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Dringende interventies blijven wel verzekerd door een minimale dienstverlening. In Blankenbergen aan Zee is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens het nieuwsblad zou het gaan om een uit de hand gelopen discussie in een frituur. Een man werd boos toen hij niet naar het toilet mocht en zou een medewerker van de frituur hebben geslagen. Daarop zou die een mes hebben genomen en de man op straat hebben neergestoken. En de Wereldvoetbalbond FIFA start een onderzoek naar wat er is gebeurd na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Er is geen drash nationaal opkomst. Meer op vrtnieuws.be.
1: Blijf verwonderd.

Twee Hongaarse dansen van Brahms door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Nikolaus Harnoncourt. En we blijven nog even in Hongarije met deze Hongaarse suite door het trio Trat.

kan je toch moeilijk stil om blijven zitten. Het trio Traat speelde een anonieme Hongaarse suite. Espresso.

Dit jaar is hij precies 400 jaar geleden gestorven, John Dowland. En u hoorde net mezzo Anna Nuiten en luitist Thomas Langlois. Het is onze nationale feestdag vandaag en ook bij Clara in Concert hangen we de Belgische driekleur uit straks met een heruitzending van het concert hier in de Toetsstudio van twintiger en pianist Jeff Kolasny. Vanavond vanaf 8 uur.

Twintiger, Jef Colasny met vier delen uit de vierde Franse suite van Johann Sebastian Bach. En Jef Colasny is dus vanavond samen met nog heel wat andere landgenoten te beluisteren in een volledig Belgische uitzending op deze nationale feestdag van Clara in Concert. Ik heb nog wat vrijkaarten uit te delen hier voor Abi. Het Museum voor Hedendaagse Kunst in Kortrijk, dat vorig jaar openging. Ik geef de kaartjes straks weg rond 9:30, dus hou u klaar tegen dan.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse brandweer staakt tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. En wie in augustus op reis gaat naar Noord- of Oost-Europa, kan best een vaccin tegen teken laten zetten. De Brusselse brandweer houdt een 24-uren staking door het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. De actie is spontaan gestart rond middernacht en kan ook langer duren dan gepland. Dringende interventies blijven wel verzekerd door een minimale dienstverlening waarvoor ook personeel is opgetrommeld. En er worden ook andere hulpdiensten ingezet, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
1: In samenwerking met het Rode Kruis van Vlaanderen, Wallonië en Brussel gaan er vrijwilligers van het Rode Kruis opkomen om onze ziekenwagens te bemannen. Er is contact opgenomen met de 34 Belgische hulpverleningszones, ook met de vraag om voertuigen, autopompen, autoladders plus het personeel ter beschikking te stellen.
0: De Brusselse brandweer heeft ook beslist dat het vuurwerk van vanavond voor de Nationale Feestdag mag doorgaan, ondanks de droogte. Volgens de brandweer zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Nog in de hoofdstad heeft het arbeidsauditoraat de werf van het Oxygebouw vrijgegeven, maar de arbeidsinspectie heeft de werf wel meteen opnieuw laten sluiten. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De aannemers moeten nu eerst een aantal veiligheidsproblemen oplossen. Het onderzoek naar wat er vorige week is gebeurd gaat ook nog voort. In Blankenbergen aan de kust is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens het nieuwsblad zou het gaan om een uit de hand gelopen discussie in een frituur. Een man zou zich boos hebben gemaakt omdat hij niet naar het toilet mocht en zou daarop een medewerker van de frituur hebben geslagen. Die zou een mes hebben genomen en de man hebben achtervolgd op straat waar hij hem neerstak. Volgens de politie van Blankenbergen is er een verdachte opgepakt. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost- of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat een hersenontsteking kan veroorzaken. De meeste mensen krijgen daardoor griepachtige symptomen, maar in sommige gevallen kunnen mensen erdoor beginnen te beven, epilepsie krijgen, verlamd raken of zelfs sterven. In ons land zijn nog geen mensen besmet geraakt, maar wie naar het buitenland gaat, laat zich beter vaccineren, zegt infectioloog Steven Kalles van het UZ Gent.
2: Mensen die op vakantie gaan in een gebied waar dat tekenencefalitis voorkomt, die gaan kamperen, die gaan rondwandelen in bergen en dergelijke meer, of in natuurgebieden en dergelijke meer. Dat zijn zeker mensen waarbij dat het vaccin aangeraden kan worden. Het gaat nu echt wel nog over Duitsland, Scandinavië en de Oost-Europese landen, de Baltische staten en dergelijke.
0: In ons land is er alleen een besmetting vastgesteld bij herten. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft enkele nieuwe ministers van zijn regering al benoemd. Burnham werd gisteren aangesteld als premier door de Britse koning Charles. Hij volgt Keir Starmer op, die de steun binnen zijn eigen Labour-partij verloren had. Vera de Vos in het Verenigd Koninkrijk. Wie zit er nu in die nieuwe Britse regering?
3: Zoals verwacht moeten veel getrouwen van de vorige premier vertrekken. Dat is ook wel traditie. Opvallend is wel dat de voormalige minister van Defensie, John Healey, die opstapte uit de regering van Starmer uit onvrede met zijn beleid, terugkeert als minister van Financiën, wat toch wel een belangrijke functie is. En ook de minister van Binnenlandse Zaken, Shabana Mahmood, voorstander van een strikt immigratiebeleid, blijft op post. Ed Miliband, voormalig partijleider van Labour en minister van Energie, wordt minister van Buitenlandse Zaken. De regering van Burnham heeft meteen ook al een eerste maatregel aangekondigd. Een belastingverlaging op de elektriciteitsrekening van alle Britten.
0: Dankjewel, Veerle. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. En in de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En de Wereldvoetbalbond FIFA start een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. De Brusselse brandweer is gestart met een 24-uur-staking door de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. Daarmee begon dit nieuws. Er is wel een minimale dienstverlening en andere hulpdiensten staan klaar met ambulances. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien. En omdat het onze nationale feestdag is vandaag, heb ik nog een cadeautje voor u. Vrijkaarten voor het vorig jaar geopende Abbey Museum in Kortrijk. Ik deel ze uit rond 9:30. Welkom weer bij Espresso.

Georges Bizet liet de klokken van de Bijaard klinken in dit fragment uit L'Arlésienne. Dat was de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. We doen het iets intiemer nu met dit pareltje van Reinaldo Haan. Een lied over de gelukzaligheid van de liefde. A Gloris.

Allemaal goed. Een nummer van klarinetist Thomas Jillings met ook Ruben Machtelings erbij op gitaar. Ik had u vrijkaarten beloofd voor het Abbey Museum in Kortrijk. U mag mij daarvoor een berichtje sturen, maar over 6 minuten. Eerst nog dit concerto grosso van Charles Avison.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnet Rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen.

0: Het Brandenburg Consort onder leiding van Roy Goodman in een paar delen uit een concerto grosso van Charles Avison. En ik moest even mijn keel schrapen daarnet, want er komen vrijkaarten aan.
1: Espresso.
0: Het is onze nationale feestdag vandaag en dat vraagt niet alleen om een vrije dag, maar ook om een cadeautje. Wat zou u zeggen van een museumbezoek? Ik heb hier een stapeltje vrijkaarten voor Abbey in Kortrijk. Wat eeuwenlang een abdijsite was, is sinds vorig jaar een speels museum voor hedendaagse kunst. Deze zomer haalt Abbey haar historische keramiekcollectie uit de kast en plaatst daar nieuw werk van hedendaagse kunstenaars tegenover. Vergeet na uw bezoek niet om even rond te hangen in de stadsliving van Rinus van de Velde. Een gezellige plek met meubelen van Rinus in bordkarton en kunstwerken die hij speciaal voor deze ruimte uitkoos. De stadsliving van Rinus sluit in september voor goed de deuren, dus het is uw laatste kans om te gaan. En wie weet kan dat dus met een van onze vrijkaarten. Reageren kan in de Clara-app of via het Clara-kanaal op VRT Max. Succes!

Pieter Wispelwijn speelde twee suites voor cello solo, eentje van Max Reger en eentje van Johann Sebastian Bach. En u bent met velen voor die vrijkaarten voor Abbey in Kortrijk. Ook heel wat luisteraars die zeggen, ja, we wonen vlakbij, maar we zijn er nog nooit naartoe geweest. Of anderen die er dan weer een weekendje West-Vlaanderen of een citytrip naar Kortrijk van willen maken. Ik zou ze u allemaal een willen geven, zo'n vrijkaart. Maar we kunnen maar een paar mensen gelukkig maken natuurlijk. In elk geval bedankt voor de vele berichtjes. De winnaars lezen ons nog terug.

Vox Luminis met Ich danke dir Gott. Muziek van Heinrich Bach. En dat was de broer van de grootvader van Johann Sebastian Bach. Misschien hebt u gisteravond hier op Clara geluisterd naar het traditionele preludiumconcert met het Belgian National Orchestra. Geen nood als u dat gemist hebt. Het wordt straks ook nog eens uitgezonden op VRT Max bij VRT Canvas om 2:00.

Een deel uit het pianotrio nummer 7 van Ludwig van Beethoven met Yo-Yo Ma, Leonidas Kavakos en Emmanuel Ax. Het is bijna 10 uur. Na het nieuws maakt Carlos Sio hier het mooie weer in de zomer van Clara. En ik wens u nog een mooie zomer toe. We horen elkaar snel terug. Tot gauw.

0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse brandweer heeft om middernacht spontaan het werk neergelegd. De brandweer protesteert tegen de hoge werkdruk en tekort aan personeel, zegt Patrick Giebus van de Socialistische Vakbond.
1: We hebben op 31 december de eerste staking gehad. We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Hans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu, 7 maanden later, moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is. Er blijft een nijpend tekort van brandweermensen, dat alleen maar oploopt, omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn en dat er nog geen enkele nieuwe is aangeworven.
0: In Blankenbergen aan de kust is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij vlakbij een frituur. Volgens het nieuwsblad zou de man boos zijn geworden omdat hij niet naar het toilet mocht en hij zou daarop een medewerker van de frituur hebben geslagen. Die pakte een mes en stak de man neer op straat. Volgens de politie van Blankenbergen is er een verdachte opgepakt. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost- of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat een hersenontsteking kan veroorzaken. De meeste mensen krijgen daardoor griepachtige symptomen, maar in sommige gevallen kunnen mensen erdoor beginnen te beven, epilepsie krijgen, verlamd raken of zelfs sterven. Je laten vaccineren kan dus veel problemen voorkomen, zegt infectioloog Steven Kalles van het UZ Gent.
2: Mensen die op vakantie gaan in een gebied waar dat tekenencefalitis voorkomt, die gaan kamperen, die gaan rondwandelen in bergen en dergelijke meer, of in natuurgebieden en dergelijke meer. Dat zijn zeker mensen waarbij dat het vaccin aangeraden kan worden. Het gaat nu echt wel nog over Duitsland, Scandinavië en de Oost-Europese landen, de Baltische staten en dergelijke.
0: In ons land is er alleen nog maar een besmetting bij herten vastgesteld. En de president van Nicaragua, een land in Centraal-Amerika, heeft aangekondigd dat er in zijn land geen verkiezingen meer georganiseerd zullen worden. De ambtstermijn van Daniel Ortega zou volgend jaar aflopen en hij wil naar eigen zeggen vermijden dat de oppositie dan de macht kan grijpen. Ortega werd in 2007 president van Nicaragua en is sindsdien steeds herverkozen. Hij heeft er alles aan gedaan om aan de macht te blijven. Zo liet hij bij de verkiezingen van 2021 nog alle tegenkandidaten arresteren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Carlos Gio.
4: Goedemorgen, net iets over 10 uur op deze nationale feestdag. De koning, de koningin en hun kinderen genieten momenteel van de Te Deum-viering in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal. Zij hebben natuurlijk een drukke agenda af te vinken vandaag. Maar misschien ook u. Gaat u straks kijken naar dat nationaal defilé? Houdt u van marcherende parades, militaire voer en vliegtuigen of koninklijke hoogheden spotten? Het kan allemaal vandaag. En zeker ook op VRT Canvas en VRT Max, want we zenden dat ook uit vanaf 3 uur, dat defilé. Maar tot dan luistert u natuurlijk naar dit. De Zomer van Clara.

En weg waren ze, die luchtwezens, in de muziek van Camille Saint-Saëns Cœur des Sylphes met sopraan Julie Fuchs, mezzosopraan Solène Lavanon-Link, Brussels Philharmonic, het Vlaams Radiokorer bij allemaal onder leiding van Hervé Niquet. Vorige week stond Julien Libert nog op Gent Jazz, niet met een pianorecital, nee, hij had een kleine tournee met zijn oude schoolkameraad Maarten de Volderen van de popgroep Warhouse. In een bericht op Instagram schrijft Libert dat hij zo opnieuw met zijn jeugdvriend zou optreden en dat podium opgaan. Maar, zegt hij, ik heb eerst toch nog een afspraak met die Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Dat is een solo-avontuur natuurlijk. Hier speelt Libert het eerste pianokwartet van Wolfgang Amadeus Mozart. Niet met Warhouse, maar wel met een stel vrienden uit de klassieke muziek.

Julien Liber, Pierre Colombet, Eckhard Trunge en Matthé Suits met een stevige portie energie in dat eerste pianokwartet van Wolfgang Amadeus Mozart.

Emma Wills met Rondeña van Regino Sainz de la Massa. Volgende maand beter staat ze met sopraan Fleur Strijbos op het Grachtenfestival in Amsterdam. Dat is het grootste festival in Nederland op het gebied van klassieke muziek en jazz. Ja, niet slecht voor die twee voormalige twintigers van Clara. Dit is Teamwerk van Michel Bichelia en Didier François.

0: Michel Bichelia en Didier François schreven samen aan deze Missa si ambulavero het Kyrie daaruit.
1: De zomer van Clara.
0: Op onze nationale feestdag kunnen we natuurlijk niet om onze Belgische componisten heen. Dit is Ardeur Intime, het vioolconcerto van Apolline Jésus-Près, een jonge Belgische componist. En dat vioolconcerto gaat over het gevoel van een liefdevolle relatie tussen twee personen. Maya Levy speelde de wereldpremière van dat vioolconcerto met Ensemble Musique Nouvelle.

Van de eerste ontmoeting tot de eerste intimiteit, het begin van een liefdesrelatie, dat was de basis voor het vioolconcerto van Apolline Jésus-Près, Belgische componist. Maya Levy speelde de wereldpremière van dat vioolconcerto in 2023 op Les Nuits Botaniques met ensemble Musique Nouvelle, moet ik zeggen. En die opname hebben we net gehoord.

Roeland Hendricks Ensemble en de Val Sacré van Frederik de Vreeze. Na het nieuws van 11 uur mogen we bootje varen. En dat doen we met Maurice Ravel.

0: uur goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Jabbeke in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 gestorven bij een verkeersongeval, dat schrijft Nieuwsblad. De man werd op zijn scootmobiel op het fietspad aangereden op een drukke expressweg door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken en werd gearresteerd. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De Brusselse brandweer heeft om middernacht spontaan het werk neergelegd. Er was vandaag sowieso een actiedag gepland. De brandweer protesteert tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel, zegt Patrick Giebes van de Socialistische Vakbond.
1: We hebben op 31 december de eerste staking gehad. We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Ans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu, 7 maanden later, moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is. Er blijft een nijpend tekort van brandweermensen, dat alleen maar oploopt, omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn en dat er nog geen enkele nieuwe is aangeworven.
0: In Nicaragua in Centraal-Amerika wil president Daniel Ortega geen verkiezingen meer houden. Zijn ambtstermijn zou volgend jaar aflopen en hij wil vermijden dat de oppositie dan de macht grijpt. Ann Bakker, dat is opmerkelijk. Jij hebt naar zijn toespraak geluisterd.
2: Ja, Daniel Ortega sprak tijdens een massa-event om de Sandinistische revolutie van 1979 te herdenken. Ter herinnering, de linkse Sandinisten, waar Ortega deel van uitmaakte, die hebben toen de Somoza-dictatuur omvergeworpen. Maar nu lijkt Ortega zelf dus een dictatuur te installeren. In zijn toespraak zegt hij letterlijk dat er geen verkiezingen meer zullen zijn in Nicaragua, omdat verkiezingen, zo klinkt het, toch niet eerlijk verlopen, want oppositiepartijen worden gesteund door de Amerikanen. Ortega is al sinds 2007 president van Nicaragua en is telkens herverkozen. Maar de laatste verkiezingen van 2021 waren zeer omstreden, omdat Ortega toen belangrijke tegenkandidaten liet arresteren.
0: Dankjewel, Ann. En 400 meter loper Alexander Doom zal zijn Europese titel niet verdedigen. Doom heeft last van een hamstringblessure. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. En moet forfait geven voor het Europees kampioenschap. Dat EK start volgende maand in Engeland. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.

Goedemorgen, heel fijn dat u erbij bent. Deborah Cachet mocht dit uur aftrappen en zij pakte ons helemaal in met dit J'avais cru quand vous aime met Sophie van den Einde op Theorbe. In dit uur nog meer verleidelijke muziek, wat zeg ik zelfs, een feel-good pianoconcerto van Mozart, zijn 23e pianoconcerto in dit uur van de Zomer van Clara met Olga Paschenko. Dat is voor over een kwartiertje. Hier is dat bootje van Maurice Ravel, maar dan wel in een bijzondere versie.

Maurice Ravel en Jacques Brel kwamen toch wel heel dicht bij elkaar dankzij deze mash-up van Alexis Thibaud de Mézières aan de piano en Camille Segers op cello. Les cœurs tendres van Jacques Brel onder meer. En over tederheid gesproken, wat is voor u een land van zachtheid? Welk land is voor u als het ware het paradijs op aarde? U heeft daar exact 12 minuten en 27 seconden de tijd voor om over na te denken, want dit is een reis naar dat land van zachtheid. Voyage au pays du tendre, muziek van Gabriel Pierné, hier gespeeld door Oxalis.

0: Gabriel Pierney heeft met zijn titel niet gelogen. Voyage au pays du tendre met Oxalis. En Chris hoeft geen seconde na te denken over zijn land van zachtheid op aarde. Hij zegt ja, met afstand is dat België, net als Paul. Hij schrijft dat ook in de Clara-app. Lodewijk zweert dan weer bij Italië. Hij houdt zielsveel van dat land, heeft ook de taal geleerd en is er al bijna 30 keer op reis geweest. Karen zoekt het dan weer dichter bij huis. Zij noemt thuis haar plek van zachtheid. En dat schrijft ze ook terwijl ze op haar terras geniet van een cappuccino of een andere koffie. Ik kon het niet zo goed zien op de foto, maar het was wel een fantastische foto. Dankjewel voor de reacties en dankjewel voor de foto, Karen.
1: De zomer van Clara.
0: 27 pianoconcerto's, zoveel staan er op de naam van Wolfgang Amadeus Mozart. En een paar ervan zijn toch wel een van de meest geliefde pianoconcerto's van Mozart. Dit is het pianoconcerto nummer 23 met Olga Paschenko en Il Cardellino.

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: Clara Live.

0: Als je van deze muziek niet vrolijk wordt, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Het 23e pianoconcerto van Mozart met Il Gardellino en Olga Paschenko aan de pianoforte. Een zalige ochtend, schrijft Mieke in de Clara-app. Vanavond, ter ere van onze nationale feestdag, ook heel wat Belgische muzikanten en componisten in de playlist. Te beginnen met Jeff Kolasny, twintiger van dit seizoen. Dat wordt een pianorecital, aangevuld met artiesten als Reinhard van Mechelen, het Vlaams Radiokoor en het saxofoonkwartet Adolf Sax. Clara in Concert vanaf 8 uur vanavond op Clara met Sylvia Broekaert.
1: De zomer van Clara.

Uit het nieuwe album van Wolf Ensemble en Jean-Philippe Poncin, Der Freischütz van Karel Maria von Weber, in een toch wel bijzondere transcriptie voor Blazers Ensemble, twee fragmenten daaruit. Begin volgende maand stellen ze dat nieuwe album voor op drie festivals in ons land. Op dat van Stavelot, Midi Minim in Brussel en ook op de Zomer van Sint-Pieter in Leuven staan ze, dat Wolf Ensemble. Dit zijn nog de Sea Sisters met muziek van Sergei Rachmaninoff.

0: uur een heel goede middag. 14 nieuws met Sophie Verbrugge. De Nationale Feestdag wordt gevierd met het klassieke De Deum en heel wat activiteit in de Brusselse binnenstad. En enkele eiceldonoren zijn voor meer gezinnen gebruikt dan wettelijk is toegelaten. Het is vandaag de Nationale Feestdag voor ons land. In de Brusselse kathedraal is die daarnet ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun vier kinderen. Het verslag is van Filip Heijmans. Te Deum
1: laudamus. Aartsbisschop Luchterlinde zet het Te Deum in. De viering met vertegenwoordigers van alle erkende godsdiensten draaide rond wijsheid.
2: De situatie van in onze wereld roept ons dan ook op tot een ontwaken van het geweten. Om ons te laten leiden door wijsheid.
1: Een boodschap wellicht voor premier De Wever en de andere politici die de viering bijwoonden. Maar ook voor de magistraten en militairen in de kathedraal. Buiten staan intussen enkele honderden fans de koninklijke familie op te wachten.
3: Ik vind dat tof en mooi. We betalen daar belasting voor. Nee, we komen dat hier in Brussel.
4: We zitten 14 dagen aan de zee en we komen de 21ste altijd van Brussel. Mijn vriend die komt uit Wallonië en ik kom uit Vlaanderen. Dus de ideale combinatie om te tonen dat we Belg zijn. Hè.
1: En ze worden niet teleurgesteld. Koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen nemen ruim de tijd voor een babbel en voor een selfie.
5: Dank u wel voor
6: de nieuwe technologie. Ja.
0: Tijdens de Nationale Feestdag valt er in de hele hoofdstad ook van alles te beleven. Op het Koningsplein staat er bijvoorbeeld een groot defensiedorp. Je kan daar kennis maken met de werking van het leger, de voertuigen en de verschillende materialen die ze gebruiken. Lonne van Erp ging er langs.
7: Dat wit kopje is eigenlijk een explosief die erop zit en die kan eigenlijk dan de mijn vernietigen.
8: Ah, ja.
9: Een foto nemen met een drone-helikopter, op een grote panzerwagen kruipen of een echt machinegeweer vasthouden. Vandaag kan het allemaal. Soldaat Pablo en onderofficier Chris stellen hun materiaal met veel trots voor.
10: Ja, vooral veel mensen die de wapens zullen vasthouden.
7: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen, omdat ze dan ook weten waarvoor alles gebruikt wordt en waar het geld van Defensie naartoe gaat.
9: Wie wil, kan het materiaal zelfs uittesten.
11: Ik heb nog bij een metaaldetector een mijn opgegraven en zo. Niet een echte, natuurlijk.
12: Allez, bleu, regarde avec ça.
11: Dus wel mijn droom om soldaat te worden. Een beetje wel aan het oefenen.
9: Nog tot 8 uur vanavond kan iedereen het Defensiedorp komen ontdekken. Al staat er voor de meesten vandaag nog veel meer op de planning natuurlijk.
13: Hier wandelen en dan gaan we 7 uur hier iets eten en dan gaan we straks naar het defilé. En dan met de trein van 6 uur terug naar huis.
0: Er zijn ook eiceldonoren die vaker gebruikt zijn dan wettelijk is toegelaten voor een zwangerschapswens. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. De wettelijke limiet die zegt dat het materiaal van één donor bij hoogstens 6 gezinnen mag gebruikt worden, is al zeker 2 keer bij een eiceldonor overschreden. Eerder bleek dat ook al het geval bij spermadonoren. Michel Lambrechts van de VZW voor eiceldonoren is niet verbaasd.
14: Aangezien dat er geen sluitende registers bestaan tot 2024, niet in België en momenteel nog steeds niet transnationaal, denk ik dat het heel naïef is om te denken dat het alleen maar met sperma gebeurd zou zijn. De lijst wordt ook nog steeds retroactief aangevuld, dus ongetwijfeld dan gaan er nog veel meer gevallen boven water komen.
0: Eén eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. Die overschrijdingen gebeurden binnen eenzelfde vruchtbaarheidscentrum. Bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt hier ook niet door verrast te zijn. In Jabbeke in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 gestorven bij een verkeersongeval, dat schrijft Nieuwsblad. De man werd op zijn scootmobiel op het fietspad aangereden op een drukke expressweg door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken en werd gearresteerd. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland veel meer doden en gewonden gevallen onder burgers dan in dezelfde periode vorig jaar, dat zeggen de Verenigde Naties. Marijn Trio, de oorlog lijkt dus vooral nog te escaleren.
5: Ja, we zien de voorbije weken en maanden alsmaar zwaardere aanvallen op steden en burgerinfrastructuur. Vooral van het Russische leger dat opvallend veel meer raketten inzet, waartegen Oekraïne zich niet goed kan verdedigen. En Rusland past ook lange afstandsdrones aan, zodat ze sneller vliegen en dus ook moeilijker tegen te houden zijn. Ook Oekraïne voert alsmaar meer en grotere aanvallen uit op Rusland, met vaak honderden drones tegelijk. Daarbij vallen ook soms burgerslachtoffers, maar wel veel minder dan in Oekraïne. Deze escalatie komt er omdat het front bijna helemaal vastzit en beide partijen dus op een andere manier druk zetten om te proberen de overhand te nemen. Op een half jaar vielen er al 1400 burgerdoden en ook zo'n 8000 gewonden. Dat is een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar en dubbel zoveel als het jaar daarvoor.
0: Dankjewel voor die update, Marijn. En 400 meterloper Alexander Doom zal zijn Europese titel niet verdedigen. Doom heeft last van een hamstringblessure. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. En hij moet dus forfait geven voor het Europees kampioenschap. Dat EK start volgende maand in Engeland. Het is zonnig met af en toe wat wolken. We halen 25 graden op deze nationale feestdag. Morgen en donderdag blijft het bewolkt. Dan is er lokaal ook kans op een bui. Vrijdag krijgen we opnieuw volop zon bij zo'n 24 graden. Dit nieuws begon ook met de nationale feestdag. Het klassieke Te Deum werd bijgewoond door de koninklijke familie en heel wat ministers. En in Brussel zijn er allerlei activiteiten, zoals een defensiedorp. Foto's en filmpjes van de nationale feestdag vind je ook in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Carlos Gio.
15: Goedemiddag, we krijgen meteen een dikke knuffel van Florian Nowak. Hij speelt Squeeze Me.

Florian Nowak met Squeeze Me, een liefdesnummer van Thomas Waller. Verbondenheid en samenwerking. Dat waren de twee codewoorden van onze koning gisteren in zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag. Als u nog van plan bent om naar de hoofdstad af te zakken vandaag, wel, u kan alle activiteiten en evenementen terugvinden op een handige website 2107.be.

Gwen Kresens met Anitra's Dans uit Peer Gynt van Edvard Grieg. Ja, Peer Gynt is in een oase beland. Hij is op bezoek bij een Arabische sheik in zijn tent. Ze drinken samen koffie, roken van de waterpijp. En dan plots, ja, bij wijze van amusement, verschijnt er dan een groep vrouwen die voor de mannen verleidelijk gaan dansen en zingen. En ja, zoals u kan raden, een van die vrouwen is Anitra en die Peer Gynt is dan plots wel helemaal van zijn melk. En van die Arabische wereld naar Italië met Felix Mendelssohn. Jos van Immerseel dirigeert Anima Eterna Brugge.

0: Het begin van die vierde symfonie van Felix Mendelssohn, de Italiaanse, met Anima Eterna Brugge, onder leiding van Jos van Immerseel.
1: De zomer van Clara.

Sopraan Mariana Flores met een Spaans lied van de luikenaar Mathieu Rosmarin met Capella Mediterranea onder leiding van haar man Leonardo Garcia Alarcón. George Frideric Handel vond al snel het gat in de markt in Londen. Het publiek wilde echte Italiaanse opera met ook nog eens zangers uit Italië. En gelukkig had Handel wat ervaring opgedaan in het land, maar er was wel één probleem. Hij was net muziekdirecteur geworden van de Hofkapel in Hannover, in Duitsland. Goede job, goed salaris, alles erop en eraan. En ja, toen hij dan toch even de toelating kreeg om naar Londen af te zakken, was het wel meteen raak met die eerste opera in het Italiaans van hem. En dat was Rinaldo. Het publiek smulde van die muziek, van de ensenering ook, van de effecten op het podium. Het was echt... Alles was ingezet om die opera een succes te maken en het sloeg ook echt in als een bom. Maar ja, Handel moest wel terug naar Hannover, naar Duitsland. Uiteindelijk kreeg hij alsnog eens de goedkeuring van zijn baas om terug te keren naar Londen, maar dan was het wel voorgoed. Ook al was het voor even gepland, maar Handel bleef. In die periode componeerde hij ook Il Pastor Fido, hier de ouverture met B-Rock Orchestra.

Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Clara, live.

10 voor 1 met B-Rock Orchestra en Il Pastor Fido van George Frideric Handel. Even de stilte en spanning van de nacht opzoeken met deze nocturne van Adolphe Biaron.

Rafael Thijssen speelde nog een nocturne van Adolphe Biaron. Hij werd geboren net buiten Charleroi en overleed in 1916 in het midden van Wereldoorlog 1. Olaf Grondelaars is er straks met de zomer van Clara vanaf 2 uur. Tot dan is het summertime hier op Clara met die playlist van Julie Mozart. Mooie feestdag allemaal. Geniet ervan en ook van de zon, want die is er ook van de partij.

0: Het is 1 uur goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De Nationale Feestdag wordt gevierd met het klassieke Te Deum en met heel wat activiteiten in de Brusselse binnenstad. En enkele eiceldonoren zijn voor meer gezinnen gebruikt dan wettelijk is toegelaten. Het is vandaag de Nationale Feestdag voor ons land. In de Brusselse kathedraal is die vanmorgen ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun 4 kinderen. Een verslag van Filip Heijmans. Te Deum
1: laudamus. Aartsbisschop Luchterlinde zet het Te Deum in. De viering met vertegenwoordigers van alle erkende godsdiensten draait rond wijsheid.
2: De situatie van in onze wereld roept ons op tot een ontwaken van het geweten, om ons te laten leiden door wijsheid.
1: Een boodschap wellicht voor premier De Wever en de vele politici, magistraten en militairen in de kathedraal. Buiten staan intussen enkele honderden fans de koninklijke familie op te wachten.
3: We vinden dat tof en mooi. We betalen daar belasting voor. Nee, we komen dat hier in Brussel.
4: We zitten 14 dagen aan de zee en we komen de 21ste altijd van Brussel. Mijn vriend die komt uit Wallonië en ik kom uit Vlaanderen. Dus de ideale combinatie om te tonen dat we Belg zijn. Hè.
1: En ze worden niet teleurgesteld. Koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eleonore nemen ruim de tijd voor een babbel.
5: Ik ben Elisabeth.
6: Zie je, majesteit.
1: En zelfs voor een selfie.
7: Dank u wel voor
8: de nieuwe technologie.
0: Tijdens de Nationale Feestdag valt er ook van alles te beleven in de hoofdstad. Op het Koningsplein staat er bijvoorbeeld een groot defensiedorp. Je kan er kennis maken met de werking van het leger en onder meer met de voertuigen die ze gebruiken. Lonne van Erp ging er langs.
9: Dat wit kopje is eigenlijk een explosief die erop zit en die kan eigenlijk dan de mijn vernietigen.
10: Ah, ja, ja, ja.
11: Een foto nemen met een drone-helikopter, op een grote panzerwagen kruipen of een echt machinegeweer vasthouden. Vandaag kan het allemaal. Soldaat Pablo en onderofficier Chris stellen hun materiaal met veel trots voor.
12: Ja, vooral veel mensen die de wapens zullen vasthouden.
9: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen, omdat ze dan ook weten waarvoor alles gebruikt wordt en waar het geld van Defensie naartoe gaat.
11: Wie wil, kan het materiaal zelfs uittesten.
13: Ik heb nog bij een metaaldetector een mijn opgegraven en zo. Niet een echte natuurlijk.
14: Allez, bleu, regarde avec ça.
13: Dus wel mijn droom om soldaat te worden. Een beetje wel aan het oefenen.
11: Nog tot 8 uur vanavond kan iedereen het Defensiedorp komen ontdekken. Al staat er voor de meesten vandaag nog veel meer op de planning natuurlijk.
15: Hier wandelen en dan gaan we s'avonds hier iets eten. En dan gaan we straks naar het defilé. En dan met de trein van 6 uur terug naar huis.
0: Ook bij eiceldonoren werd de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Het materiaal van 1 donor mag maximaal bij 6 gezinnen gebruikt worden. Eerder bleek al dat de limiet bij spermadonoren vaak overschreden is. En dat blijkt nu ook het geval bij 2 eiceldonoren. We krijgen veel te weinig informatie, zegt eiceldonor Michel Lambrechts.
16: Je hebt als donor geen recht op de informatie achter je eigen donor. Dus je kan daar niet achter vragen. Je mag zelfs niet weten hoeveel donorkinderen eruit voortgekomen zijn. Spijt hebben van het ontstaan van kinderen, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar of ik het opnieuw zou doen, moest ik geweten hebben wat ik achteraf eigenlijk heb geleerd en waarover ik geïnformeerd had moeten zijn. Dan is mijn antwoord nee, dan had ik het nooit gedaan.
0: 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. Die overschrijdingen gebeurden binnen 1 fertiliteitscentrum. In Jabbeke in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 omgekomen bij een verkeersongeval. Dat schrijft Nieuwsblad. De man reed met zijn scootmobiel op het fietspad van een drukke expressweg toen hij werd aangereden door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken, hij is opgepakt en zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne veel meer burgerdoden en gewonden gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de Verenigde Naties. Maar een triode oorlog lijkt dus nog verder te escaleren.
17: Ja, we zien de voorbije weken en maanden alsmaar zwaardere aanvallen op steden en burgerinfrastructuur. Vooral van het Russische leger dat opvallend veel meer raketten inzet, waartegen Oekraïne zich niet goed kan verdedigen. En Rusland past ook lange afstandsdrones aan, waardoor ze sneller vliegen en dus ook moeilijker tegen te houden zijn. Ook Oekraïne voert alsmaar meer en grotere aanvallen uit op Rusland, vaak met honderden drones tegelijk. Daarbij vallen ook soms burgerslachtoffers, maar wel veel minder dan in Oekraïne. Deze escalatie komt er omdat het front bijna helemaal vastzit en beide partijen dus op een andere manier druk zetten om te proberen om de overhand te nemen. Op een half jaar vielen er al 1400 burgerdoden en ook zo'n 8000 gewonden. Dat is een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar en dubbel zoveel als het jaar daarvoor.
0: Dankjewel, Marijn. En zo net is de 16e etappe in de wielerronde van Frankrijk begonnen. Een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Remco Evenepoel is de topfavoriet vandaag. Hij start rond 16:45 als voorlaatste, net voor gele truidrager Tadej Pogacar. Het is zonnig met af en toe wat wolkenvelden en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt, dan is er lokaal kans op een bui. Vrijdag opnieuw zonnig en zo'n 24 graden. Dit nieuws begon met een nationale feestdag. Het klassieke Te Deum werd bijgewoond door de koninklijke familie en heel wat ministers. In Brussel zijn er allerlei activiteiten, zoals een defensiedorp. Foto's en filmpjes van de nationale feestdag vind je ook in de app van VRT Nieuws.

0: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Clara Live.

0: is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Het is vandaag de Belgische Nationale Feestdag. In de Brusselse kathedraal is die vanmorgen ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun 4 kinderen. Achteraf namen ze ook ruim de tijd om te praten met de fans voor de kathedraal. Er werden selfies gemaakt. Al liep dat niet altijd even vlot, zo merkte koningin Mathilde.
1: Eentje voor mijn verjaardag morgen.
2: Oh, een gelukkige verjaardag.
1: Dank u wel. Ik ga nog proberen, nog 1 keer.
2: Ah, nog 1 keer, maar misschien...
3: Van de stress.
2: Dat is de frustratie van de nieuwe technologie.
3: Nu ze, ja.
2: Ah.
3: Ja. Ja. Ja. Voilà. Zo, dankjewel
1: voor het
2: wachten. De nieuwe technologie. Ja.
0: Straks is er in Brussel ook het militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein, live te volgen op VRT Canvas en VRT Max. Ook bij eiceldonoren werd de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit de informatie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Het materiaal van 1 donor mag bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Eerder bleek al dat die limiet bij spermadonoren vaak overschreden is. En dat blijkt nu ook het geval bij 2 eiceldonoren. Bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt hier niet door verrast te zijn. En ook Michel Lambrechts van de VZW voor eiceldonoren is niet verbaasd.
4: Aangezien dat er geen sluitende registers bestaan tot 2024, niet in België en momenteel nog steeds niet transnationaal, denk ik dat het heel naïef is om te denken dat het alleen maar met sperma gebeurd zou zijn. De lijst wordt ook nog steeds retroactief aangevuld, dus ongetwijfeld gaan er nog veel meer gevallen boven water komen.
0: 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. Dat gebeurde bij hetzelfde vruchtbaarheidscentrum. In de Oekraïnse grensstad Sumy is een groot winkelcentrum uitgebrand na een Russische aanval. De bluswerken verliepen moeizaam omdat Russische drones ook tijdens de reddingsoperatie bleven aanvallen. En in de regio Kharkiv hebben Russische aanval zeker 2 mensen gedood. Er werden ook opnieuw gasproductiefaciliteiten aangevallen. Oekraïne vuurde dan weer drones af op doelwitten in Rusland, waarop op verschillende plaatsen brand uitbrak. Volgens de Verenigde Naties zijn er in de eerste 6 maanden van dit jaar veel meer burgerdoden en gewonden gevallen bij de oorlog dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door de wederzijdse aanvallen die vooral in Oekraïne slachtoffers maken. Aan het front zit de situatie bijna helemaal vast. En in de Ronde van Frankrijk is zo'n uurtje geleden de 16e etappe begonnen. Een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Remco Evenepoel is de topfavoriet vandaag. Hij start rond 4:15 als voorlaatste, net voor gele truidrager Tadej Pogacar. Zon en wolken en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er lokaal ook kans op een bui bij maxima tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
6: Goedemiddag. Er zijn nog zekerheden in het leven, hè? Zoals defilé van vanmiddag op deze nationale feestdag. U kan het vanaf 3 uur volgen via VRT Canvas of VRT Max als u daar zin in heeft. Maar wij organiseren hier bij Clara een meer dan waardig alternatief. Ons eigen defilé met uitsluitend Belgische muzikanten. En die begint met celliste Camille Thomas. Oké, die is geboren in Parijs, maar ze is het kind van 2 Belgische ouders. En ze is ook half Belgische. En dat is zeker goed genoeg voor deze 21ste juli.

instrumentale versie van het duet Belle Nuit aux Nuits d'Amour. Beter bekend als de Barcarolle uit Les Contes d'Hoffmann en de Zwanenzang van Jacques Offenbach. We hoorden de celliste Camille Thomas en de violist die ook soneerde was de Servier Nemanja Radulovic. Camille Thomas is 38, ze is van 1988. En dat was sopraan Jodie de Vos ook. Ze scheelde amper 2 weken in leeftijd. En ik blijf het spijtig vinden dat we de verleden tijd moeten gebruiken als we het hebben over dat supertalent dat Jodie de Vos was. We horen haar nu in muziek van Amboise Thomas.

Ambroise Thomas, dat was een Franse componist van voornamelijk komische opera's. Hoorde een aria uit zijn Le Songe d'une nuit d'été. De mensen die goed opletten of opgelet hebben in de les Frans in het middelbaar, die horen daar een vertaling van A Midsummer Night's Dream in. Het is ook zeer losjes gebaseerd op het verhaal van Shakespeare, die opera van Ambroise Thomas. En de stem was die van Jody De Vos. Het is bijna 14:15 en ik heb een integraal meesterwerk uit de gitaarliteratuur voor u klaarstaan, Concerto de Aranjuez van Joaquin Rodrigo. Nu mocht u nu denken, ik heb echt niet zoveel zin in gitaarmuziek op deze zomermiddag. Rodrigo die maakte in 1974 ook een versie voor harp en orkest. En als Anneleen Leenaerts die speelt samen met Brussels Philharmonic, wel dan ga ik toch op het puntje van mijn stoel zitten.

het tweede deel, het tweede strijkkwartet van Joseph Rieland met het Spiegelkwartet. En hoe zouden we dus een middag met alleen maar Belgische uitvoerders kunnen bedenken zonder Jos van Immerseel? Hij is 80 ondertussen, geeft nog altijd concerten op zijn favoriete klavieren. Zoals ik dit instrument, een kopie van een pianoforte van Anton Walthe uit 1790. Mozart had een Walthe, Schubert en Beethoven ook, maar zeker ook Joseph Haydn. En Jos van Immerseel speelt voor ons Haydn zijn integrale 58e sonate.

0: Jos van Immerseel bracht in 1989 al een heel aantal sonates van Joseph Haydn op cd uit, waaronder deze, zijn 58ste, gespeeld op de kopie van een pianoforte van Anton Walthe uit 1790. Dat is ongeveer de tijd waarop deze sonate is geschreven.
1: De zomer van Clara.
0: Toen de Franse clavecinist Jean Rondeau het zotte plan opvatte om alle werk van zijn verre voorvader Louis Couperin op te nemen voor zijn 400ste verjaardag dit jaar, toen zocht hij ook buiten Frankrijk om geschikte ensembles te vinden om aan dat monsterproject van 10 cd's mee te werken. En zo kwam hij ook hier bij ons terecht, bij het Richard Carr Consort, onder leiding van Philippe Pierlot. En zij namen voor cd 2 van de box deze suite op van die Louis Couperin.

Louis Couperin viert dit jaar zijn 400ste verjaardag. En wie dacht dat hij alleen maar voor zijn eigen instrument het orgel en het clavecimbal heeft geschreven, die krijgt ongelijk. Want deze suite voor strijkers was ook van hem. Dit waren de landgenoten van het Ricercar Consort, onder leiding van Philippe Pierlot. Niets dan landgenoten muzikanten dus, op deze nationale feestdag. Zo meteen dirigeert Philippe Herwegen een integrale symfonie van César Franck. Al sluipt er eerst een indringer in de gelederen van Il Gardellino hier. De Nederlandse pianoforte-speler Arthur Schoonderwoord. Hij zet het thema in van dit rondo uit het quintet voor piano en blazers van Ludwig van Beethoven.

0: Rondo uit het quintet voor piano en blazers van Ludwig van Beethoven, met als solist Arthur Schonderwoord, samen met enkele blazers van Il Cardellino.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Het is dinsdagmiddag, het is een feestdag. Wie defilé wil zien, dat start pas om 4 uur. Dus er is nog ruim de tijd om rustig naar muziek te luisteren. Het is ook het ideale moment om een langere werk met u te delen. De enige symfonie die César Franck heeft geschreven. Naar het einde van zijn leven toe groeide Franck zijn interesse in de Duitse muzikale traditie. Hij bestudeerde werk van Beethoven en zeker ook van Richard Wagner. Wagner leerde hij vooral kennen via de interesse van zijn leerling Henri Duparc, die Franck ook inspireerde om zijn eigen symfonie te schrijven. En die kwam er uiteindelijk in 1888, 2 jaar voor Franck zijn dood. En hij droeg die symfonie ook op aan Henri Duparc. We horen alle 3 de delen van die symfonie van César Franck met Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van Philippe Herwegen.

Dit was helemaal de enige symfonie van César Franck. En Iwijn stuurt me via de Clara-app nog een weetje door dat deze symfonie ook een belangrijk deel was van de soundtrack van de tekenfilmreeks van de Smurfen in de jaren 1980. Nog zo'n Belgische uitvinding. Dit was het Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van de man van wie we volgend jaar op 2 mei zijn 80ste gaan vieren, Philippe Herwegen. En tot aan het nieuws van 4 uur, nog een van onze beste Belgische pianisten, Florian Nowak, met zijn kijk op enkele walsen van Johann Strauss. Blijf hangen na dat nieuws, mensen, want ik grasduin dan met plezier nog even verder in het machtige muzieklandschap dat we in ons jarige land hebben opgebouwd.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dichtbij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op het Paleizenplein in Brussel begint op dit moment het défilé voor de Nationale Feestdag. Het staat in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koning en de koningin kijken toe van op een podium samen met politici. Aan het parcours staan ook heel wat toeschouwers en zij weten waarvoor ze gekomen zijn.
2: Ik hoop dat we ondanks onze slechte positie toch wel de straaljagers erin zien. Die zouden moeten overvliegen, die gaan rechtdoor en die gaan niet links of rechts. Dus dat zou moeten lukken.
3: Geen dat ik altijd gedaan heb, paracommando. De parajuniors ook. Dat zijn de hoofdpunten voor mij.
4: Het spektakelstuk, denk ik, de luchtmacht. Dus wanneer dat dus de F-16's, de F-35's en zo verder hier zullen overvliegen, denk ik dat dat kippenvel moment wordt.
1: In het provinciaal domein De Gavers in Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen geldt tijdelijk een zwem- en vaarverbod omdat er blauwalg in het water zit. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en ook misselijkheid, buikloop- en ademhalingsproblemen. En ook in Gent is blauwalg aangetroffen in de binnenwateren. In Bologna in Italië zijn gisteren tientallen politieagenten gewond geraakt bij een uit de hand gelopen betoging. Die kwam er nadat een man van Marokkaanse afkomst was overleden tijdens een arrestatie door de politie. De man van 42 gedroeg zich agressief en werd door de agenten minutenlang tegen de grond gedrukt. Op beelden van de arrestatie is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. De Italiaanse premier Meloni veroordeelt het geweld tegen de politie en roept op om de omstandigheden van de dood van de man grondig te onderzoeken. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw invoertarief aangekondigd tegen zijn buurland Canada. Over een maand zal een tax van 50% gelden op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier en cement. Trump had al met extra handelstarieven gedreigd nadat rook van bosbranden in Canada hinder hadden veroorzaakt in de Amerikaanse stad New York. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 16e etappe, een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Christophe van der Goor op Remco Evenepoel, is het nog even wachten? Wie zet daar voorlopig de snelste tijd neer?
5: Wel, dat is de Fransman Bruno Armirail en dat is een tijdritspecialist, maar vooral iemand die in dienst moest rijden van Jonas Vingegaard. Maar we weten 2 dagen geleden dat de Deen uit deze Tour is gevallen, letterlijk, en dus krijgen de ploegmaats van Vingegaard de ruimte om voor eigen succes te gaan. Voorlopig beste tijd op naam van die Fransman Bruno Armirail, maar zoals je terecht opmerkt, de grote kanonnen die moeten dadelijk nog van start gaan na de klok van 5 met in volgorde Lipovic, Seixas, Del Toro, Evenepoel om 5:13 en als laatste om 5:15 Tadej Pogacar.
1: Bedankt Christophe. Zon en wolken en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er lokaal ook kans op een bui bij maxima tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
6: Goedemiddag. De nazaten van de dynastie van de Van Saxen-Coburg zitten klaar voor het jaarlijkse défilé voor het Koninklijk Paleis. Ik heb voor u een concerto voor Traverso van Antonio Vivaldi met een lid van een andere dynastie, die van de Kuikens. Dit is Bartold Kuiken samen met de Academia Montis Regalis.

Van de meer dan 500 concerten die Antonio Vivaldi heeft geschreven, blijven er nog 16 over voor fluit, strijkers en basso continuo. Dit was er één met als solist Bartold Kuiken. Zo meteen nemen we in dit laatste uur van de zomer van Clara alle tijd voor een integrale symfonie van Franz Schubert. Eerst even naar de opera Don Giovanni van Mozart. Don Giovanni, die ziet zijn kans schoon om ook het boerinnetje Zerlina aan zijn catalogus met veroveringen toe te voegen. Maar Masetto, de verloten van Zerlina, die wordt zo wat zot van jaloezie. En Zerlina kan de arme kerel maar net kalmeren met deze aria.

0: Canadese sopraan Nancy Argenta blinkt uit in het repertoire van George Frideric Handel, maar laat haar gerust ook aria's uit opera's van Mozart zingen. Dat deed ze hier in Batti Batti o bel Masetto, een aria van Terlina in Don Giovanni. En het orkest dat daar begeleidde was La Petite Bande, onder leiding van een ander lid van die Kuiken-dynastie, Sigiswald Kuiken.
1: De zomer van Clara.
0: Ja, Sigiswald is een van die monumenten als uitvoerder. Hij is ondertussen al 82. En deze dirigent wordt net als Philippe Herrewegen 80 volgend jaar. René Jacobs. En hij gaat B-Rock dirigeren nu in de integrale vijfde symfonie van Franz Schubert. Er zijn 3 delen. En Schubert schreef die symfonie in de herfst van 1816 op zijn 19e. En we mogen er gerust de invloed van Mozart in horen. Want in zijn dagboek noteerde Schubert eerder dat jaar op 13 juni... Ik zal me deze dag voor de rest van mijn leven herinneren... terwijl ik de zachte tonen van Mozartse muziek als van ver hoor. O Mozart, onsterfelijke Mozart. Ontelbare indrukken van een betere en lichtere wereld... laat je achter op ons aller ziel.

Muziek niet van Mozart, maar zijn geest waart er wel in rond. Dit was de vijfde symfonie van een jonge Frans Schubert in een versie van B-Rock onder leiding van René Jacobs. Ondertussen hebben ze alle symfonieën van Schubert opgenomen. B-Rock, zo'n integraal op zo'n droom die Jacobs al heel lang koesterde. Het is 16:45 geweest. Ik heb nog een hele mooie soundtrack voor iedereen die op dit moment worstelt met een middagdip. Het heet ook een wiegelied voor de middag. De Berceuse in Fa klein voor orkest en viool van Eugène Ysaÿe. Het is een behoorlijk triest werk en alsof dat nog niet voldoende was, schrijft Ysaÿe boven de partituur ook nog eens wat het voor hem beschrijft, het werk. L'enfant pauvre et chétif tristement s'endormait. Het arme en tengere kind viel triestig in slaap. Dit is het Orchestre Philharmonique Royal de Liège met vooraan violist Amaury Queteau.

Amaury Queteau op viool, Franse violist, samen met het Orchestre Philharmonique Royale de Liège onder leiding van Jean-Jacques Cantoroff in die inderdaad best wel trieste berceuse voor viool en orkest van Eugène Isaïe. Ik laat u niet graag gaan in zo'n trieste bui, vandaar nog deze Alborada del Grazioso van Maurice Ravel. En na het nieuws van 5 uur pompt Tine de Donder de gemoederen nog op in Django. Ik heb opnieuw enkele weken vakantie. Ik hoop dat u die ook heeft. Geniet ervan en geniet bij uitbreiding van uw hele leven. Tot later.

0: uur een goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. We gaan naar Brussel, waar de nationale feestdag gevierd wordt met het défilé. De bosbrand in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt maar moeizaam onder controle. En zometeen is het aan Remco Evenepoel in de tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk défilé voor de Nationale Feestdag aan de gang. Het défilé staat in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koninklijke familie volgt alles van op een podium samen met politici. Langs het parcours staat het vol met geïnteresseerde toeschouwers. En ook Peter de Kroebele is erbij.
1: Eerst rijdt koning Filip in een tank langs de grote lanen van Brussel voor een troepenschouw met veel mensen langs de kant. En daarna begon het défilé echt, met al snel een hoogtepunt, met het overvliegen van de F-16's en F-35's. Helikopters ook, vrachtvliegtuigen en een gevechtsdrone. En ook een Spitfire, een iconisch gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Het eerste vliegtuig dat de luchtmacht 80 jaar geleden in gebruik nam. Daarna gevechtsvoertuigen, voorafgegaan door enkele detachementen van alle geledingen van Defensie. En ook een vertegenwoordiging van de Koninklijke Militaire School. En op dit moment is het kijken naar het burgerlijk défilé met onder meer het Rode Kruis en de civiele bescherming.
0: In de hele hoofdstad valt er van alles te beleven vandaag. Zo is er een groot feest in het Warandepark met muziek, springkastelen, spelletjes en typisch Belgisch eten. Deze mensen komen er met veel plezier mee vieren vandaag.
2: Wij komen België vieren vandaag.
3: Wij zijn naar de feestje.
4: We gaan met de kinderen hier door het park wandelen. We gaan van alles bezoeken en dan straks kustertje van een défilé meepikken.
5: Waar staat u vooraan?
6: Voor frietjes. Onze Belgische frietjes zijn wereldbekend, hè? Dus daar moeten we van profiteren, zeker vandaag.
5: En gewoon ook genieten van de Belgische sfeer. We zijn één land, Vlamingen en Walen.
7: Goed land, mooi land, ons land. Trots op België.
0: De toeristische sector aan de kust is tevreden over het verlengde weekend. Westdoer schat het aantal dagjes toeristen van zaterdag tot vandaag op 425.000. Er waren in die periode ook 950.000 overnachtingen aan de kust. Dat zijn er 250.000 meer dan vorig jaar. Dit jaar was er ook een brugdag en dat is een voordeel, zegt Michel Martens van Westdoer.
8: Dat speelt zeker mee. Mensen zoeken wel naar korte verblijven, ook tijdens de vakantieperiode, zoals de tweede verblijvers die ook nog de kans nemen om een keer naar kust af te zakken, naar hun tweede verblijf. Dus dat speelt zeker mee als een feestdag heel kort op een weekend volgt.
0: Bij een grote natuurbrand op zo'n 100 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid is al bijna 30.000 hectare afgebrand. Zo'n 1.200 mensen zijn geëvacueerd uit 34 dorpjes in het dunbevolkte bergachtige gebied. De brandweer zegt dat er beterschap op komst is, maar de brand is nog altijd niet onder controle. Intussen is er in de buurt ook een tweede hevige brand uitgebroken, zegt correspondent Sven Tuitens.
9: Sinds gisteren is er op 130 kilometer vandaar in Cellas een tweede brandwaard ontstaan. Een brand die hevig brandt, omdat er staat een heel sterke noordoostenwind en daarbij is de brand ontstaan in een dennenbos, dus heel ontvlambaar. En daar zijn ze dus gisteren mee begonnen, ganse nacht hebben ze eraan gewerkt en vandaag proberen ze die brand nog onder controle te krijgen.
0: In de Noord-Italiaanse stad Bologna zijn gisteren tientallen politieagenten gewond geraakt bij een uit de hand gelopen betoging. Die kwam er uit protest tegen een gewelddadige arrestatie. Een man van 42 van Marokkaanse afkomst overleed nadat hij zich agressief had gedragen, waarop agenten hem minutenlang tegen de grond drukten. Op beelden van de arrestatie is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. De Italiaanse premier Meloni veroordeelt het geweld tegen de politie en roept op om de omstandigheden van de dood van de man grondig te onderzoeken. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw invoertarief aangekondigd tegen zijn buurland Canada. Over een maand zal een tax van 50% gelden op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier en cement. Trump had al met extra handelstarieven gedreigd nadat rook van bosbranden in Canada hinder hadden veroorzaakt in de Amerikaanse stad New York. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 16e etappe. Een tijdrit van goed 26 kilometer is dat. Christophe van der Goor, het is bijna aan Remco Evenepoel.
10: Ja, nog een kleine 8-9 minuten en hij is zich volop nog aan het opwarmen naast het podium. Paraplu boven het hoofd, gedragen door een verzorger. Net zoals in de Formule 1, om nog eventjes in de schaduw te kunnen blijven. En dadelijk te beginnen aan zijn tijdrit. Net zoals Tadej Pogacar, die start 2 minuten na onze landgenoot. Intussen in Thonon-les-Bains aan de leiding een ploegmaat van Remco Evenepoel aan de leiding, de Italiaan Matteo Cattaneo. Hij heeft 5 seconden sneller gereden over de 26 kilometer dan de Nederlander Tijmen Arendsman, die 15 seconden te laat kwam op het startpodium.
0: Bedankt, Christophe. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op, 24 graden dan. En vrijdag zonnig en tot 25 graden. We begonnen dit nieuws in Brussel, waar de nationale feestdag volop gevierd wordt. Er is voor ieder wat wils, van het militair en burgerlijk défilé op het Paleizenplein tot een volksfeest in het Warandepark. Je kan alles volgen op VRT Canvas en vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder. Een goeie namiddag en fijn dat u naar de radio luistert op deze feestdag. Wij gaan vandaag niet in België beginnen, maar wel in Argentinië. Met een klassieke zanger, Nahuel Di Piero, die zingt een tango die zijn ouders en zijn grootouders thuis samen zongen. De titel is A Una Mujer.

De stem van Noël Di Piero met Rudy Flores op gitaar, Thomas Bordalejo ook op gitaar en Romain Lecuyer op bas. Dat was muziek uit Argentinië en de volgende die komt uit Portugal. Een traditioneel lied dat de zangeres Lula Pena bewerkt heeft. En ze speelt ook zelf gitaar op haar heel eigen manier, nogal percussief.

Ergel Besson op trompet met Lionel Suarez op accordeon. En dan Renaud Garcia Fons in zijn nummer Berimbas. Daarin horen we hemzelf op contrabas en ook een berimbo, een Braziliaans snaarinstrument dat een beetje klinkt als een zingende boog. Het staat allemaal op zijn album Beyond the Double Bass.

Renaud Garcia Fons. En nu heb ik hier een anoniem Spaans lied. Dat gaat over het stadje Alburquerque. Het ligt helemaal in het westen van Spanje, tegen de Portugese grens aan, knal in het binnenland. Ik denk niet dat veel Belgen daar naartoe gaan op vakantie. Het is de regio Extremadura. Daar was in de middeleeuwen de zetel van het machtige graafschap Alburquerque. En daarover gaat dit lied. Stad, jij verdient het om geëerd te worden.

tenor Peter Oedland Johansen en sopraan Ariana Savai samen met het ensemble La Morra in een anoniem lied over de stad Albuquerque. En dan het gezelschap Le Consort met Théotime Langlois de Zwart op viool. Zij spelen een concerto voor hobo, fagot, hoorns en strijkers van Antonio Vivaldi.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Richie.
3: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
4: Richie. Clara, live.

Théotime Langlois de Swart met het ensemble Le Consort in een stuk van hun album Concerti per una vita. Concerten voor een heel leven. En dat gaat dan over het leven van Vivaldi. Van zijn vroege Venetiaanse jaren tot zijn laatste dagen in Wenen. Dit is Víkingur Ólafsson.

Egberto en Alexander Gismonti in een stuk van Egberto, dat heet Paljassou. En dan nog even het Cugoni-trio. Zij spelen de zomer uit de vier seizoenen van Buenos Aires van Astor Piazzolla.

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Remco Evenepoel maakt zijn favoriete rol waar en wint de tijdrit in de Tour. En in Brussel is de nationale feestdag gevierd met het défilé. Remco Evenepoel heeft de 16e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. In een tijdrit van goed 26 kilometer was de wereldkampioen tijdrijden 28 seconden sneller dan gele trui Tadej Pogacar. Christophe van de Goor stond opnieuw geen maat op Evenepoel.
1: Dat klopt, dit was een van de beste tijdritten ooit van Remco Evenepoel. Hè. De drievoudige wereld- en olympisch kampioen verpulverde de tegenstand. Behalve Tadej Pogacar, ook al moest de gele truidrager een halve minuut toegeven op onze landgenoot. Na vorige zondag is dit ook zijn tweede ritoverwinning op een rij. En het was bovendien van Rudy Matthijs in 1985 geleden dat een Belg nog eens een toerrit kon winnen op de nationale feestdag. Florian Lipovits, medekopman in het Duitse team van Evenepoel, kwam zwaar ten val en moest opgeven na Jonas Vingegaard zondag. Een tweede klasse mensman dus die de Tour moet verlaten. Pogacar blijft uiteraard leider. Evenepoel komt steviger op de tweede plaats.
0: Dankjewel Christophe. En Evenepoel genoot van zijn zege op deze nationale feestdag.
2: It's amazing. It was a very nice TT. A lot of people on the side of the road. My whole family from both sides being here. My parents came just today. My wife is here with her parents and the siblings as well. And also on the Belgian National Day is pretty special.
0: Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk défilé gehouden ter ere van de Nationale Feestdag. Het défilé stond in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koninklijke familie volgde alles van op een podium samen met politici. En langs het parcours stond het vol met geïnteresseerde toeschouwers. En Peter de Kroebele was er ook bij.
3: Eerst deed koning Filip in een tank langs de grote lanen van Brussel een troepenschouw. En daarna begon het défilé echt. Met al snel een hoogtepunt met het overvliegen van F-16's en F-35's. En ook een Spitfire, een iconisch gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Het eerste vliegtuig dat de luchtmacht 80 jaar geleden in gebruik nam. Daarna gevechtsvoertuigen, detachementen van land- en luchtmacht en marine, naast veel andere diensten van defensie. En het burgerlijk gedeelte van het défilé zette onder meer het Rode Kruis, de ontmijningsdienst Dovo en de politie in de kijker. En wat vonden de toeschouwers ervan?
4: Het is prachtig. Ik ben ongelooflijk trots en blij om Belg te zijn. Maar ik vrees dat ik toch liever een Europees leger zou hebben en onze centen wat beter besteden. Maar goed.
5: Ik vind het indrukwekkend.
6: Ik vind het heel mooi. Wat dat we allemaal hebben in België, van militaire voertuigen. Ze marcheren ook heel goed, ze blijven wel altijd in de maat en zo.
0: Overal in de hoofdstad valt er van alles te beleven vandaag. Zo is er een groot feest in het Warandepark met muziek, springkastelen, spelletjes en typisch Belgisch eten. Deze mensen komen er met veel plezier mee vieren.
7: Ah, jij hebt echt iets Belgisch vast.
8: Typisch Belgisch vast, ja. De wafels, hè, van België. Super lekker met chocolade. We gaan er enorm van genieten.
9: We gaan van alles doen. We gaan een beetje wandelen, een beetje genieten van het mooie weer met de kindjes.
10: We gaan naar het défilé kijken. We gaan een pintje drinken. We gaan nog een pintje drinken.
11: We hebben thuis onze vlag hangen. We gaan Belgisch eten. We gaan naar het park. We doen al wat we kunnen. Dus dat is ook fritten, hè. Mosselen, dat weten we nog niet.
0: En straks is er op het Vossenplein Resto Nationaal, waar duizenden Brusselaars en bezoekers samen aan tafel gaan. En voor het eerst eet ook de koninklijke familie mee. De toeristische sector aan de kust is tevreden over dit verlengde weekend. Westtour schat het aantal dagjes toeristen van zaterdag tot vandaag op 425.000. Er waren in die periode 950.000 overnachtingen aan zee. Dat zijn er 250.000 meer dan vorig jaar. Bij een grote natuurbrand op zo'n 100 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid is al bijna 30.000 hectare afgebrand. Zo'n 1.200 mensen zijn geëvacueerd uit 34 dorpjes in het dunbevolkte bergachtige gebied. De brandweer zegt dat er beterschap op komst is, maar het vuur is nog altijd niet onder controle. En intussen is er in de buurt ook een tweede hevige brand uitgebroken, zegt correspondent Sven Tuitens.
12: Sinds gisteren is er 130 kilometer vandaar in Celas een tweede brandwaard ontstaan. Een brand die hevig brandt, omdat er staat een heel sterke noordoostenwind en daarbij is de brand ontstaan in een dennenbos, dus heel ontvlambaar. En daar zijn ze dus gisteren mee begonnen. Ganse nacht hebben ze eraan gewerkt en vandaag vandaag proberen ze die brand nog onder controle te krijgen.
0: In Hongarije heeft justitie een opvallende actie ondernomen tegen de partij van oud-premier Viktor Orbán. Rechercheurs vielen binnen bij het datacentrum van Fidesz in een onderzoek naar corruptie. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos vanuit Budapest.
13: Rechercheurs van het Openbaar Ministerie vielen onverwacht binnen bij het datacentrum van Fidesz. Volgens de partij van oud-premier Viktor Orbán wilden zij alle digitale communicatie en gegevens in beslag nemen. Fidesz noemt de actie ongekend sinds het einde van het communisme in 1990 en spreekt van politieke intimidatie. Het Openbaar Ministerie bevestigde een onderzoek naar vermoedelijk wanbeheer en andere misdrijven rond het Nationaal Cultuurfonds. In verband met die zaak werd eerder al een voormalige Fidesz-burgemeester gearresteerd. De zaak draait om ongeveer 42 miljoen euro aan cultuursubsidies die volgens justitie onrechtmatig zouden zijn verdeeld onder aanhangers van Fidesz.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op 24 graden dan. In de Ronde van Frankrijk heeft Remco Evenepoel zijn favoriete rol kunnen waarmaken. Hij was de snelste in de tijdrit en pakt bijna een halve minuut op gele trui Tadej Pogacar. Het was 41 jaar geleden dat een Belg de rit in de Tour won op de nationale feestdag. Meer in de app van Sporza en op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder. Goedenavond. We gaan verder met een mooie mix van jazz en tango. De jazz komt van klarinetist John Rocco en voor de tango-klanken zorgt Dino Saluzzi, Argentijnse bandoneon-virtuoos.

John Rocco op klarinet, Dino Saluzzi op bandoneon, Greg Cohen op contrabas, Joey Barron aan de drums en Kenny Werner aan de piano. Na Kenny zit nu Michel Bichelia aan de piano. Hij heeft vorig jaar een album gemaakt met zijn trio om hun 30ste verjaardag te vieren. En ze, dat zijn Werner Lauscher op contrabas en Marc Léon aan de drums.

Bart de Voort met zijn quintet. Als u houdt van jazz, dan kan ik u aanraden om komend weekend eens naar Dinant te gaan, want het is daar dan de 25e editie van het Dinant Jazz Festival. Tutu Pouane komt daar ook spelen. Dat zal zijn met haar kwartet. En hier op de radio is ze nog eens met Brussels Jazz Orchestra.

Tutu Puane met Dieter Lemboer op Altsax en met Brussels Jazz Orchestra. Philippe Catherine nu. Ik weet dat hij al ruim 40 jaar op vakantie gaat naar Frankrijk, altijd naar dezelfde camping. Maar misschien droomde hij ook wel eens van Toscane, want dit stuk heeft hij daarnaar vernoemd. Hij speelt het hier samen met de Duitse bassist Martin Wind.

Orchestra van Lochem. Voilà. En nu, veel minder volk op het podium. Ze zijn maar met z'n drieën. Het trio Fontenay. Zij spelen het eerste deel van het eerste pianotrio van Claude Debussy.

trio Fontenay. Het volgende, dat is een lied van de Gentse componist Georges Lonke. Au gré des vents. Dat betekent letterlijk naar het grillen van de winden. Staat voor alles wat mee beweegt met de wind, zonder richting, zonder houvast. Klassiek beeld voor vergankelijkheid of melancholie. Bladeren die vallen, een schip zonder anker of een hart dat maar geen rust vindt.

Flavio Boltro op trompet, Glenn Ferris op trombone en Giovanni Mirabassi aan de piano. Het was een instrumentale versie van Les Oiseaux de Passage van Georges Brassens. En dan gaan wij nu toch nog eens terug naar een concert van een van onze twintigers van afgelopen seizoen, namelijk van jazz-dwarsfluitiste Nele Vernaye. Dit was haar concert in onze studiotoets.

0: is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Remco Evenepoel heeft de 16e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. In een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer was hij 28 seconden sneller dan gele trui Tadej Pogacar. Een verslag van Christophe van de Goor.
1: Dit was een van de beste tijdritten ooit van Remco Evenepoel. De drievoudige wereld- en olympisch kampioen verpulverde de tegenstand. Zelfs Tadej Pogacar moest een halve minuut toegeven. Na vorige zondag is dit de tweede ritoverwinning op een rij voor Evenepoel. En voor het eerst sinds 85 heeft een Belg nog eens kunnen winnen in de Tour op de nationale feestdag. Florian Lipovits, medekopman in het Duitse team van Remco Evenepoel, kwam zwaar ten val en moest opgeven na Jonas Vingegaard, een tweede klasse mensman dus die de Tour moet verlaten. Pogacar blijft wel leider, stevig. Evenepoel komt dan weer veel beter op die tweede plaats.
0: Evenepoel is blij met zijn zege, maar hij zit ook in met zijn ploegmaat Florian Lipovits. Die viel en moest opgeven.
2: Tevreden met wat ik heb gedaan, maar ik denk een negatief puntje dat Lipo uitvalt. Dat werd mij gezegd aan de meet, dus ja, heel jammer dat gebeurt. En gewoon voor mezelf super content. Ja. Mooie dag, goed gevoel en perfect klimgereden ook. Ja.
0: Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk défilé gehouden ter ere van de Nationale Feestdag. Het défilé stond in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. Voor de toeschouwers was het een hele belevenis.
3: Het is prachtig. Ik ben ongelooflijk trots en blij om Belg te zijn. Maar ik vrees dat ik toch liever een Europees leger zou hebben en onze centen wat beter besteden. Maar goed.
4: Ik vind het indrukwekkend. Alleen de luchtmacht, laat ik zeggen, dat is een beetje minder uitgevallen dan ik gedacht had.
5: Ik vind het heel mooi wat dat we allemaal hebben in België van militaire voertuigen. Ze marcheren ook heel goed, ze blijven wel altijd in de maat en zo.
0: En vanavond is er ook Resto Nationaal op het Vossenplein, waar duizenden Brusselaars en bezoekers samen aan tafel schuiven. Voor het eerst eet ook de koninklijke familie mee. En ook mensen die het niet breed hebben zijn welkom, zegt organisator Frank Antierens.
6: We vonden dat het absoluut noodzakelijk was dat de mensen die het minder goed hebben, de kansarme mensen, dat die ook zouden kunnen meegenieten van het feest. En daarom delen we 350 maaltijden uit aan die mensen die dan gekozen worden door de caritatieve instellingen uit de buurt. En ja, die mensen die hebben dan een ticketje en die mogen meegenieten.
0: En in Hongarije heeft justitie een inval gedaan bij het datacentrum van de Fidesz-partij van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz wilden rechercheurs alle digitale communicatie en gegevens van de partij in beslag nemen. De partij spreekt van politieke intimidatie. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de actie deel uitmaakt van een onderzoek naar vermoedelijk wanbeheer rond het Nationaal Cultuurfonds. Daar zou zo'n 42 miljoen euro aan cultuursubsidies mogelijk onterecht zijn verdeeld. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op. 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.

Operamuziek van Gioachino Rossini. Uit zijn Moïse was dit de Air de Danse. Wij blijven dan nog een beetje in de opera Schouwburg voor een werk van Francesco Cilea, L'Arlesiana, het meisje uit Arles betekent dat. Federico is hopeloos verliefd op die dame uit Arles, maar zij ziet hem helaas niet staan.

tenor Rolando Villazón met de Münchner Rundfunkorchester in deel uit L'Arlesiana van Francesco Cilea. En dit is Lang Lang, de beroemde Chinese pianist. De New York Times omschreef hem als the hottest artist on the classical music planet. Een titel waar hij zelf wel een beetje mee kon lachen, maar hij is wel heel trots op een andere titel. Want hij is namelijk de allereerste pianist ter wereld die zowel gespeeld heeft op de openingsceremonie van de Zomerspelen, dat was in 2008 in Peking, en ook op die van de Winterspelen dit jaar in Milaan. Niemand deed het hem ooit voor.

Lang, lang speelde Andante Spianato en Grande Polonaise Variante, opus 22 van Frédéric Chopin. Cellist Edgar Moreau en pianist David Cadouche die hebben een album gemaakt vol Franse cellosonates uit de late 19e en vroege 20e eeuw. Het album opent met een expressieve sonate van een minder bekende componist met de naam Fernand de la Tombelle.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
1: Koop bij Electro Looters uw

Brodsky Quartet in een traditioneel Japans volkslied. En het volgende dat is ook gebaseerd op traditionele Japanse muziek. Het is iets van een componist-gitarist Yoko Yukihiro.

Thibaut Covin speelde Japanse volksmuziek. En dan een accordeoniste uit Letland, Xenia Sidorova. Zij heeft een album gemaakt met de titel Crossroads. En dat gaat dan rond muziek van Johann Sebastian Bach, maar niet alleen van hem. Want daarnaast klinken ook composities van Akunov, Gabriele Montero en Dobrinka Tabakova. Allemaal beïnvloed door Bach. Dit is zo'n werk van die Tabakova.

Nia Sidorova met Sinfonietta Riga in The Quest van Dobrinka Tabakova. Wij gaan afronden voor deze Django, maar dadelijk is er nog Sylvia Broekaert en die heeft alleen maar Belgische muziek bij. Dat was stel voor deze nationale feestdag. Geniet nog van uw avond met Clara en heel graag tot de volgende keer. Bye bye.

0: 8 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alert Korte. De christelijke en socialistische vakbonden dreigen met nieuwe acties na de zomer. Wanneer die er zullen komen en hoe die eruit zullen zien, een staking of betoging bijvoorbeeld, is nog niet bekend. De bonden verzetten zich tegen het beleid van de federale regering. Ze vinden dat de koopkracht te hard onder druk staat en waarschuwen ook onder meer voor besparingen in de gezondheidszorg. In de buurt van Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn 2 brandweermannen gestorven tijdens een interventie. Er brak vuur uit op een stuk grond met gras en bomen, niet ver van de luchthaven van Bordeaux. En het vuur sloeg al snel over op een naburig bedrijfsgebouw. Bij het blussen van dat gebouw liep het om een nog onduidelijke reden mis en zijn de 2 brandweermannen omgekomen. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf oktober een alcoholverbod in alle Duitse treinstations. Dat zijn er zo'n 5400. Het verbod zal gelden op perrons en in stationshallen. In 30 grote stations, zoals Hamburg, Keulen en München, bestaat die regel al. Het spoorbedrijf wil zo zorgen voor meer orde en veiligheid op stations en in treinen. De rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. In stations, restaurants en cafés blijft alcohol wel toegestaan. Remco Evenepoel heeft de tijdrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Zijn 2e ritzege op rij deze Tour. En voor het eerst in 41 jaar wint een Belg nog eens een toerrit op de nationale feestdag. De wereldkampioen tijdrijden had een kleine halve minuut voorsprong op gele trui Pogacar. Evenepoel is blij met zijn zege, maar zit ook in met zijn ploegmakker Florian Lipovic, die viel en moest opgeven.
1: Tevreden met wat ik heb gedaan, maar ik denk een negatief puntje dat Lipo uitvalt. Dat werd mij gezegd aan de meet, dus ja, heel jammer dat gebeurt. En gewoon voor mezelf super content. Ja. Mooie dag, goed gevoel en perfect klimgereden ook. Ja.
0: En tot Tadej Pogacar had mooie woorden over voor Evenepoel.
2: Obviously, I wanted to go for the win, but Remco is a world champion, Olympic champion, European champion, all in on the TT, and chapeau to him. He what a brilliant ride he has now.
0: En vanavond brede opklaringen. Vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op. 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
3: Clara Classic. Met Sylvia Broekaert.
5: Goedenavond, het is 21 juli, onze nationale feestdag. Belgische muzikanten en componisten sieren deze Clara in concert. We beginnen met het concert in de VRT Toetsstudio van een van onze recente twintigers van Clara, Jeff Kolaschny. Heel onlangs, 23 geworden, piepjonge pianist dus die toch al een indrukwekkend parcours aflegde. Hij studeerde eerst bij pianist Jan Vermeulen, momenteel bij pianist Julien Libeer. Hij won in 2022 de Cantabile-wedstrijd en werd ook finalist van de Steinway Piano Competition Belgium. Naast zijn werk als solist richtte Jeff Kolaschny een kamermuziekensemble op samen met bevriende muzikanten en dat heet het Tinel Ensemble en dat concerteert in België en Nederland. Hen krijgen we straks te horen samen met onze twintiger. Eerst beluisteren we het eerste deel van zijn toetsconcert met solo pianomuziek van Frans Liszt, namelijk La Vallée d'Obermann uit Année de Pèlerinage Suisse. Vervolgens Intermezzo in A groot uit 6 klavierstukken van Johannes Brahms en van Johann Sebastian Bach. Tenslotte speelt Jeff Kolaschny de Franse suite nummer 4.

Aan de piano onze 23-jarige twintiger van Clara, Jeff Kolaschny, in werk van respectievelijk Frans Liszt, Johannes Brahms en Johann Sebastian Bach. De naam Kolaschny doet uiteraard bij een aantal luisteraars een belletje rinkelen. Jeff Kolaschny is dan ook de zoon van pianist en dirigent Steven Kolaschny, die vroeger een pianoduo vormde met zijn broer Stijn. En nu leiden zij samen het jeugdkoor Scala, dat een internationale carrière maakt. De muziek zit duidelijk in het bloed van Jeff Kolaschny. Met vrienden die hij tijdens zijn muziekstudies leerde kennen, richtte Jeff Kolaschny het Tinel-ensemble op. Zij beschouwen het ook als hun taak om werk van hedendaagse componisten te brengen. Zo gaven ze de opdracht aan Jentel Thijssen om voor hem een werk te schrijven. En dat werd De Fiere Margriet, naar een volksverhaal uit het Leuvense. De middeleeuwse legende van Fiere Margriet gaat over een dienstmeisje uit de Muntstraat in Leuven. Nadat ze werd ontvoerd door aanranders, koos ze voor de dood boven oneer. Ze werd in de Deilen gegooid, maar dreef op miraculeuze wijze tegen de stroom in terug naar de stad. Dit is een deel uit Fiere Margriet van Jentel Thijssen met het Tinel Ensemble.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Tegels!
3: Na

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Richie.
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Clara Live.

Het Tinel-ensemble, opgericht door onze twintiger-pianist Jeff Kolaschny en met ook violisten Anne-Sophie Perneel en Victor van Gorp, op altviool Saar van Bergen en op cello Eva van den Broek, op klarinet Kian Janssen. Ze besloten dit tweede deel van het concert in Studio Toets, opgenomen in januari 2026, met de finale uit het pianoquintet in S-groot van Robert Schumann. Onze jonge twintiger Jeff Kolaschny die had al de kans om als solist met orkest op te treden. Zo was hij te horen samen met het Mahler Student Festival Pocket Orchestra onder leiding van Lars Korijn in het derde pianoconcerto van Ludwig van Beethoven. En dit is de finale daaruit.

Solist was Jeff Kolaschny, een van onze twintigers van Clara. Het Mahler Student Festival Pocket Orchestra stond onder leiding van Lars Korijn. In de finale van het derde pianoconcerto van Ludwig van Beethoven. Beetje jammer van die fade-out, maar goed. Van de zoon gaan we nu toch even naar de vader vanavond. Steven Kolaschny leidt het jeugdkoor Scala in Erlaube mir van Johannes Brahms, Run Children Run van Stephen Hatfield, Wees gegroet van Jos Wijtak, The Chocolate Factory van Erika Boudai en Au bout de l'amour van Vic Nees. Het is een concertopname in de Sint-Pieterskerk in Pellenberg van november 2000.

Het jeugdkoor Scala onder leiding van Steven Kolaschny hoorden we in werk van onder meer Vic Nees, Erika Boudaï en Jos Wuitak. Het laatste werk was Au bout de l'amour van Vic Nees. Erika Boudaï is een boeiende Vlaamse componiste. Ze is vooral bekend voor haar koorwerken en kamermuziek. En dit pianokwartet, Male Cocktail, ging in wereldpremière in het Béla Bartók-huis in Budapest. Erika Boudaï heeft Hongaarse roots.

Het pianokwartet Marcato speelde het eerste pianokwartet van Erika Budaj met de tot de verbeelding sprekende titel Male Cocktail. Al evenzeer tot de verbeelding sprekend is de titel van een ander hedendaags werk. Van Helene van Hagenborg is dit But in the wine presses the human grapes sing not nor dance. Voor oboe d'amore, stem en piano op een tekst van de 18e eeuwse Engelse dichter William Blake. Het fragment komt uit een concertopname in het kader van het Lunalia Festival in Mechelen in 2023. Uitvoerders zijn tenor Reinoud van Mechelen, Christine Keupens op hobo en Inge Spinet aan de piano.

Van de Belgische componiste Helene van Hagenborg was het werk But in the Wine Presses the Human Grapes Sing Not Nor Dance. We hoorden een concertopname tijdens het festival Lunalia in 2023 met tenor Reinoud van Mechelen, Christine Keupens op hobo en Inge Spinet aan de piano. Een van onze twintigers van Clara in een vorige editie was pianist-componist Brecht Valkenaars. Van en met hem horen we nu Chaconne des Cloches uit Rhythm Studies.

Pianist, componist Brecht Valkenaars met Chaconne des Cloches uit Rhythm Studies van hemzelf te vinden op een album uitgebracht onder de noemer Ex Nihilo in 2025. Door en door Belgisch is dit divertimento voor saxofoonkwartet van Léon Jongen, jongere broer van de veel bekendere Belgische meester Joseph Jongen.

Het quatuor de saxofoon Adolf Sax speelde dit divertimento voor saxofoonkwartet van Léon Jongen. En uit een concertopname komt het nu volgende koorlied Schone Nacht van Renaat Veermans met het BRTN-koor onder leiding van Vic Nees.

Een elegie nocturnale van Joseph Changen, Belgisch meester, kregen we uit handen van het trio Grumio. En met werk van een andere Waalse meester, André Souris, ronden we deze Clara in concert af. Dit zijn enkele van zijn Danserie de la Renaissance Française met het Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder leiding van Patrick Baton. Geniet nog van uw avond verder bij Clara of wie weet bij een of ander vuurwerkgebeuren, maar hou het veilig.

0: Het is 10:00, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het strandzand bedolven raakte. De jongen had zelf een put gegraven, maar die stortte in en daardoor kwam hij onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen snel bevrijden. Hij is wel gereanimeerd. De Vereniging van Kustredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn, zeker nu door de lange droogteperiode het zand onstabiel is. Daardoor kunnen wanden van een put plots en snel instorten. Frankrijk verbiedt als eerste Europees land het gebruik van sociale media voor jongeren en kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft vanavond de wet hierover goedgekeurd. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: De Canadese premier Carney en de Amerikaanse president Trump gaan de komende weken intensieve gesprekken houden over handelskwesties. Dat heeft Carney vanavond gezegd nadat eerder vandaag president Trump aankondigde een invoertax van 50% te gaan heffen op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier, wijn en cement. Maar nu komen er dus nieuwe onderhandelingen, zegt Carney.
2: I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations in the coming weeks. This is part of a negotiation, so the first objective is to get a comprehensive agreement that benefits obviously both countries.
0: De dodentol na de scheepsramp voor de kust van Guyana, een land in Zuid-Amerika, is opgelopen tot 41. De overheid maakte vanavond bekend dat er nog eens 14 lichamen geborgen zijn. Een ferry kapseisde gisteren, 60 mensen konden gered worden. Er zijn nu nog zo'n 65 opvarenden vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland van Guyana. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagiers lijst stond. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf oktober een alcoholverbod in alle Duitse treinstations. Dat zijn er zo'n 5400. Het verbod zal gelden op perrons en in stationshallen. In 30 grote stations, zoals Hamburg, Keulen en München, bestaat die regel al. Het spoorbedrijf wil op deze manier zorgen voor meer orde en veiligheid op stations en ook in treinen. De rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte toen een spoormedewerker en het duwde hem ook uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. En het geboortehuis van Adolf Hitler in het Oostenrijkse Braunau is omgevormd tot politiekantoor. Het wordt morgen officieel ingehuldigd. Het huis was jarenlang in privébezit, maar na een jaarlange juridische strijd werd het in 2017 onteigend en dus overheidseigendom. Een commissie van experten adviseerde het gebouw niet te slopen of om te vormen tot een museum, maar het een nieuwe functie als politiekantoor te geven. Het geboortehuis van de nazi-dictator trekt al jaren neonazi en sympathisanten van Hitler aan. Met een nieuwe functie als politiekantoor hoopt het stadsbestuur van Braunau dat voortaan te vermijden. Eerst nog helder, later vannacht wolken, temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Clara, live.

0: 11 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het strandzand bedolven raakte. De jongen had zelf een put gegraven, maar die stortte in. En daardoor kwam de jongen onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden hem snel bevrijden. De jongen is wel gereanimeerd. De Vereniging van Kustredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn. Zeker nu, door de lange droogteperiode, het zand onstabiel is. Daardoor kunnen wanden van een put plots en snel instorten. Nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hervatten begin vorige week, zijn de energieprijzen op de internationale markten opnieuw fors gestegen. Gas bijvoorbeeld is zo'n 20% duurder geworden en vandaag ging de prijs van een vat ruwe olie opnieuw voorbij de $90. Het zijn de hoogste prijzen sinds half maart. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth, maakte vanavond ook bekend dat de oorlog met Iran de Amerikaanse belastingbetaler al zo'n $37 miljard heeft gekost. In Oekraïne heeft president Zelensky de opperbevelhebber van het leger, Oleksandr Sirski, ontslagen. Vorige week was ook de populaire minister van Defensie, Fedorov, de laan uitgestuurd. Dat laatste ontslag zorgde voor heel wat straatprotesten in verschillende Oekraïnse steden de voorbije dagen tegen Zelensky en ook om het ontslag van Sirski te eisen. Volgens verschillende media in Oekraïne was er een conflict tussen Sirski en Fedorov. Vanavond is dan ook de legerchef uiteindelijk ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangeduid. En voor de kust van Mauritanië in West-Afrika is een boot op drift gevonden met tientallen lichamen. Volgens officiële bronnen is er sprake van zeker 140 doden en vermisten ook. De boot was vertrokken in Gambia met tientallen vluchtelingen aan boord richting de Canarische eilanden. De brandstof raakte op, waardoor de boot op drift raakte en al enkele weken rondtopperde. De hulpdiensten troffen uiteindelijk ook nog 37 mensen levend aan. Er was maar voedsel en water aan boord voor 10 dagen. Vele slachtoffers zijn wellicht dus omgekomen door ondervoeding en ontbering. De route van West-Afrika richting de Canarische eilanden om vanuit Afrika de Europese Unie te bereiken is een van de meest gevaarlijke. Er sterven jaarlijks honderden, mogelijk duizenden mensen. Eerst nog helder, later vannacht wolken, temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is precies middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Oekraïne heeft president Zelensky de opperbevelhebber van het leger, Oleksandr Sirski, ontslagen. Vorige week was ook de populaire minister van Defensie Fedorov de laan uitgestuurd. Dat laatste ontslag zorgde voor heel wat straatprotesten in verschillende Oekraïnse steden tegen Zelensky en ook om het ontslag van Sirski te eisen. Volgens verschillende media in Oekraïne was er een conflict tussen de twee. Vanavond is dan ook de legerchef ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangeduid. Frankrijk heeft als eerste land in Europa een officiële wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen. Franse tieners mogen pas vanaf hun 15e op bijvoorbeeld Snapchat en TikTok. Meer uitleg door Frank Renaud vanuit Frankrijk.
1: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: Nadat de Verenigde Staten hun aanval op Iran hervatten begin vorige week, zijn de energieprijzen op de internationale markt opnieuw fors gestegen. Gas bijvoorbeeld is zo'n 20% duurder geworden en vandaag ging de prijs van een vat ruwe olie opnieuw voorbij de $90. Het zijn de hoogste prijzen sinds half maart. De Amerikaanse minister van Defensie Hegseth maakte vanavond ook bekend dat de oorlog met Iran de Amerikaanse belastingbetaler voorlopig al zo'n $37 miljard heeft gekost. En de kersverse Britse premier Burnham geeft de Verenigde Staten vanaf nu de toestemming om Britse legerbasis te gebruiken om operaties in Iran uit te voeren. Dat melden verschillende Amerikaanse media vanavond. Zijn voorganger Keir Starmer deed dat niet en dat leverde hem bakkritiek op van president Trump. De festiviteiten rond de Nationale Feestdag bij ons zijn vanavond afgerond met heel wat optredens tijdens de Belgian Party in het Brusselse Jubelpark. Er daagden duizenden toeschouwers op.
2: Het is tof, iedereen is samen, we drinken bier en alles gaat goed.
3: Ja, ik hou van Belgische liedjes, alle, veel, heel veel artiesten. Ja.
4: België is toch een mooi land, de rood, geel, zwart. Hop, België! Ja. Zwart, geel, rood. Hè. Ja, zwart, geel, rood. Allemaal hetzelfde.
0: Na de optredens van de Belgische artiesten was er zo net ook nog een lasershow en een afsluitend vuurwerk. En een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland heeft een allereerste ambulance ontwikkeld die rijdt op zonne-energie. Het gaat om een prototype. De studenten hopen dat er een commerciële partner gevonden wordt die de ambulance of mobiele minikliniek ook op grotere schaal wil ontwikkelen. Want dit zou wel een verschil kunnen maken, onder meer in Afrika. Dat zegt Femke Maurits van de gezondheidsorganisatie Amref Health Africa.
5: Hier zit alles in wat in een ambulance en ook in een mobiele kliniek zou zitten. In veel landen is de afstand tot zorg fysiek heel groot. Met deze zonne-aangedreven ambulance of mobiele kliniek kunnen we die afstand een stuk kleiner maken. En kunnen we er ook voor zorgen dat we niet langer compleet afhankelijk zijn van bronnen zoals elektriciteit en benzine die vaak schaars en te duur zijn.
0: Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen. Knaldi.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Clara, live.